0: good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Het is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
8: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
9: En mijn moeder vond het ook zielig.
10: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
11: Ze was witjes.
12: Ze moest ook een beetje huilen.
13: Haar was uitgevallen.
14: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
15: Ze moest in coma.
16: Of ze krijgt chemokuren.
17: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
18: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
19: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
20: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
21: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: tune.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Er zijn er meer die met mij willen zingen. Onbegrijpelijk natuurlijk. Volgende week is mijn jubileum in Tilburg. En ja, natuurlijk, ik heb de hit gehad met de Tumbleweeds. En het leuke is dat Ineke Masseurs, de zangeres van de Tumbleweeds... ik had haar al eens een paar keer gevraagd om mee te komen zingen hier en daar. En dat wilde ze nooit. En nu heeft ze zelf gebeld. Ze komt volgende week met mij twee liedjes zingen. Waaronder Somewhere Between. Hartstikke leuk. Fans van Don Williams, misschien nog in de zaal hier. Van die mooie luisterliedjes. Als je mee wil zingen, leef je gewoon uit. Laten we maar meteen beginnen met het mooiste liedje dat op bijna alle verzamelalbums staat.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Heb je zin in country classics? Of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Joop.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek...
4: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate,

0: radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

als ik een beetje geluk heb, dan heeft u mij bezoekt. Of bezocht op zondagmorgen. Ik zeg een welgemeend goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Country Moods. Ik ga u meenemen naar de klok van 12 uur. En dat doen we 3 uur lang natuurlijk. En dat gaan we doen met de mooiste country muziek. Heerlijke country muziek. Waar je een lekker gevoel bij krijgt. Waar je herinneringen bij hebt. En je gedachten zomaar kan laten gaan. Gewoon even een momentje. Dat je even in een andere wereld bent. We hebben natuurlijk onze vaste ingrediënten. Zoals de country verjaardagen. Elke country artiesten waren jarig de afgelopen week. En of tenminste gaande jarig worden aankomende week. Dat moet ik eigenlijk zeggen. En dat is vanaf een donderdag. Tot en met woensdag, voor de mensen die ook in de herhaling zitten van dit programma. We hebben na het weerbericht hebben we weer 3 platen met 1 overeenkomst. We hebben een dubbeldraai. En in de dubbeldraai, wat had ik in de dubbeldraai ook weer? Oh ja, 2 gouden ouwe van Ray Price. En... even kijken. Ja, dat is het zo'n beetje. Er komt wat nieuws voorbij. Wat ouds, wat Nederlands. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Ja, en over oud gesproken. Merle Haggard met The Strangers. Toepasselijke titel om mee te beginnen. Will You Visit Me on Sunday? Met een bosje bloemen. Nou, ik bezoek u wanneer u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En ik ga u een beetje verwennen met mooie country muziek. Zo ook deze uit vervlogen tijden van Connie Smith. Till I Kissed You.

Nou, was maar zo'n feest. De kusjes zijn schaars hier, moet ik zeggen, momenteel. Maar goed. Mag alle pret natuurlijk niet drukken. Ik heb hier een zwarte viervoeter. Zijn naam is Vince, vernoemd naar die bekende countryzanger. En als ik maar met mijn hoofd naar beneden ga, nou, dan krijg ik kusjes genoeg, hoor, moet ik zeggen. En dan kan ik ook zeggen, till I kiss you. Hè? Goed, het volgende verzoekje, of het eerste verzoekje wat binnenkomt, die sluit naadloos aan aan deze muziek van Merle Haggard en Connie Smith. Want Jan Hegge, goedemorgen Jan, die vraagt naar Conway Twitty samen met Loretta Lynn in het hele mooie Faded Love.

Dat is nog eens een bijzondere bridge over troubled water. U hoorde Buck Owens. En daarvoor draaide ik op verzoek van Jan Heg, Conway Twitty en Loretta Lynn met The Faded Love. Ook weer een prachtige uitvoering. Zo krijg ik ook wekelijks een mailtje van Johan. Want die vindt het wat lastiger om in het verzoeksysteem nummers te zoeken. En dan moet hij ook nog die hele tekst erbij zetten welke hij toch eigenlijk een beetje kwijt wil aan de wereld. Zo in dit geval aan Maatje. We gaan aanstaande woensdag naar mijn moeder. En mijn moeder zit in zorginstelling in Volkel. En Maatje is mijn begeleidster en die gaat met mij mee. Waar we een geweldige ontvangst krijgen van mijn moeder. Een kopje koffie voor mij. Met een koekje natuurlijk. En Maatje krijgt speciaal een flesje sinaas. Ja, zo is mijn moeder altijd. Blij en vrolijk als wij samen langskomen in Volkel. In het Sint-Antonius. Zo heet de zorginstelling waar mijn moeder verblijft. En dan denken we altijd weer even aan vroeger en even aan thuis. Hier is John Denver. Take me home. Country roads.

Ja, Martina McBride. En die was helemaal voor de meisjes. Ik weet niet of de meisjes luisteren. Het zou zomaar kunnen. Was in ieder geval de eerste van de drie van Martina McBride. Die deze maand, en volgens mij ook volgende maand, maandartiest is bij Crossroads Country Radio. Ik kreeg van de week nog een single opgestuurd. Een nieuwe single van Wim Heinen. Eens even kijken. Ik moet even het berichtje erbij zoeken. Maar Wim Heinen uit Dinteloord brengt zijn vierde single uit. Nou heb ik een heel mooi krantenknipsel. Alleen het is verder niet te lezen. Maar Wim ontmoette ik zo'n half jaar geleden ergens in Brabant, waar ik met mijn nichtje was bij een optreden. En we hebben samen wat gezongen en hij brengt bekende deuntjes. Zet hij een Nederlandse tekst op en heeft het geluk dat Dwayne Verheijden bij hem meespeelt vaak in de nummers, want het is vaak met accordeon. Nou, zo kwam zijn nieuwe, oftewel zijn vierde single uit. En de titel van die single luidt Die Melodie. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Wim Heinen.

0: stukje akoestisch en
1: ja, de albumversie. U hoorde de Mavericks met de Born to be Blue. En daarvoor ja, Wim Heinen met die melodie. En dat allemaal hier op jouw Crossroads Country Radio. Je hoort hier country muziek, die hoor je elders niet. Dat durf ik echt met zekerheid te zeggen. Een tijdje geleden was er nog een country station. Heel stoer. Wij gaan country muziek draaien. Nieuw country muziek. Ja. Maar ze vergeten het verleden. En het heden is ontstaan door het verleden, zeg ik altijd maar. En er is zoveel mooie, oude country muziek. Echt. Hoe zeg je dat? Naar de kern van de country muziek. En dat doen wij hier nog steeds, hè. Ik bedoel, we proberen alle jaargetijden aan te tikken. Alle stromingen binnen de country muziek. En natuurlijk ook die gouden oude nummers. U heeft er al een aantal voorbij horen komen. En ik denk dat de volgende zangeres er een beetje tussenin schommelt. Want we gaan namelijk luisteren naar een verzoekje van Hetty. Die zegt goedemorgen André. Ik zeg goedemorgen Hetty. Hetty vraagt Aaron Hay aan. Met het prachtige Somebody's Angel.

0: Ja, wie heeft daar nou niet op gedanst? Als je een beetje lijn danst, dan dans je op deze prachtige song van John Prime samen met Tamara Rosanes. Die op de achtergrond nog een beetje de backing vocals, of in ieder geval de tweede stem voor haar rekening nam. In I Just Want to Dance with You.
1: Ieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ik moest even kijken op mijn lijstje. We gaan naar 2 juli, Marvin Rainwater. We gaan naar 3 juli, Aaron Tipping en Johnny Lee. We gaan naar 4 juli, Charlie Monroe, Marion Worth en Ray Pillow. Op zondag 5 juli heb ik niemand staan. Maandag hebben wij staan op 6 juli Gene Seeley en Justin Trevino. Dan gaan we naar dinsdag 7 juli Charlie Lovin, Dole Wilburn, Lonzo, Mary Sarah en Red Sofine. En last but not least, 8 juli. Het is de woensdag, Toby Keith en Carol Sue Wright. Nou, Toby Keith, slaan we hem even over, want die was de hele maand, althans vorige maand, maandartiest. Ik heb gekozen voor 6 juli, oftewel Justin Trevino. En u gaat luisteren naar Closer to the Vine.

Ja, blij de les blijven, André. U hoorde Ilse Lange natuurlijk met haar nieuwe single Something Good. En daarvoor natuurlijk, of niks natuurlijk, maar dat was Justin Trevino, Closer to the Vine. En deze is morgen. En morgen is dan maandag 6 juli jarig. Voor mensen die in de herhaling zitten, is dat dan eergisteren. Zo makkelijk kan het zijn. We gaan een verzoekje doen. Stond al even in de lijst. Verzoekje van Jan Hecht. Wilde graag Roger Miller horen met Drain Me. Nou, daar gaan we naar luisteren. Op verzoek van Jan Hecht.

ja, het begon allemaal veelbelovend bij deze dames. Ze luisteren naar de naam The Bluebirds. En wat gebeurde er? The Bluebirds is een Nederlandse countrygroep gevormd door zangeressen Rachel Louise Crystal en Elske de Wal. De groep ontstond in 2017 toen de drie vrouwen elkaar vonden in een gemeenschappelijke passie voor Americana en country. Gezamenlijk treden ze op met covers van bekende Americana en country nummers, als mede ook met eigen geschreven nummers. Alleen de laatste tijd hoor je eigenlijk niks meer van ze. Zoals ik al zei, begon allemaal veelbelovend. En ik moet ook zeggen, ze hebben één album uitgebracht in 2018. Album heet Sisters. En daar zijn, even kijken, Nothing On Me in 2017. Dat was de eerste single. Single Ladies, Born in the USA. Money, die ik net draaide. En Till I Find Someone, allen in 2018 uitgekomen. Voor de rest was het stil rond de dames. Of dat met Sturgill Simpson ook gaat gebeuren? Dat is de vraag. Hij heeft een aantal albums op zijn naam staan. Multi-Night After Midnight is net uitgekomen. Daar ga ik zo'n song van draaien. Een bijzondere cover, maar in 2019 Sound and Fury. 2024 Passage de Désir. 2016 The Sailor's Guide to Earth. 2014 Mata Modern Sound in Country Music. Sturgill Simpson is een Amerikaanse countryzanger. Van 2004 tot 2012 zat hij in de bluegrass band Sunday Valley. Vanaf 2012 besloot hij als solo artiest verder te gaan, om in 2013 het album High Mountain uit te brengen. En nu komt hij dus als zijnde Johnny Blue Skies, met een cover waar Peter R. de Vries zijn eigen zou omdraaien in zijn graf. Want u gaat luisteren naar A Wider Shade of Pale.

to Jennifer Maples. Ja, een bijzondere uitvoering. Tuskegee, het 11e studioalbum van de Amerikaanse zanger Lionel Richie, uitgebracht op 5 maart 2012 door de Mercury Records. Het album bestaat volledig uit herinterpretaties van eerder uitgebrachte nummers van Richie, elk uitgevoerd met een andere gastartiest en stuk voor stuk sterren in het country genre. En Tuskegee, dat is de plek waar Amerikaanse zanger Lionel Richie geboren is. En dat is in de staat Alabama. En zo kwam alles bij elkaar. En country muziek was ook het eerste wat Lionel Richie mee in aanraking kwam toen hij klein was. Vandaar dus de keuze om zijn album zo te noemen. En ja, er een, zeg maar, een country arrangement van te maken. En de omgekeerde wereld is dat Dolly Parton, zeg maar, een nummer van de Platters. Ik weet niet wie de originele artiest is. Volgens mij is dat ook nog niet eens van de Platters. Ik ga dat even uitzoeken, maar Jan Hecht vroeg in ieder geval om The Great Pretender, uitgevoerd dan door Dolly Parton. Dan gaan we maar draaien ook, hè. En ik vergeet eigenlijk even te zeggen dat Lionel Richie hebben wij op verzoek gedraaid. Ja, we zouden even een achtergrondje erbij doen nog. Want die draaiden wij voor Emma. Een vrouw die mij weet te raken. Ja, Emma, waarmee ik wel een beschuitje zou willen eten, zo schrijft Johan. Nou, ga je dat ook op een cd'tje zetten voor Emma, Johan? Wel, ja, maar ja, hij schrijft er ook bij. Emma is bezet. Heeft een supervriend. Daarmee ben ik gelukkig voor jou, Emma. Dat verdien jij dubbel en dwars. Want de liefde wint altijd. Nou, dat gezegd hebbende gaan we toch naar The Great Pretender op verzoek van Jan Hecht.

Dolly Parton. En ja, ik zat toch wel goed. Want ik zat even te zoeken. Maar The Great Pretender is een nummer geschreven door Buck Ram, de manager van de Amerikaanse rhythm and blues band The Platters. In 1955 nam de band de single voor het eerst op. Op 3 november 1955 werd de single uitgebracht en werd het de nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd diverse malen gecoverd, onder meer door Freddie Mercury, die versie kennen we natuurlijk, Dolly Parton, die heeft u zojuist gehoord, en Sam Cooke. Maar ook hier in Nederland, de formatie Drukwerk nam het in 1984 een Nederlandstalige versie op onder de titel Capsones. Dat is de geschiedenis van The Great Pretender. Ja, ik kan het bijna niet geloven. Bijna niet geloven. I just can't help believing. Mr. B.G. Thomas.

0: Ja, Martina McBride als zijnde maandartiest. Van haar album Everlasting draaiden wij What Becomes of a Broken Heart. En ik zie in de verzoeksysteem zie ik een verzoekje staan van Thijs Jansen. Wat leuk, Thijs. Jij vraagt een verzoekje aan voor jou Jolanda. En je schrijft erbij: goedemorgen, André. Ik wens alle luisteraars een hele fijne zondag en natuurlijk ook een hele fijne woensdag. Zou jij voor mijn Jolanda willen draaien Don Williams? Met de live-uitvoering van You're My Best Friend. Want ik zou je vertellen, André, dat is zij door de jaren heen, door dik en dun, altijd mijn maatje, my best friend. Dus speciaal voor mij, Jolanda, graag dit prachtige nummer.
1: You play

0: legendarische Skeeter Davis. Er heeft er een de hik, hoor ik hier. Eens even kijken. Ja, hij is weg. Maar...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, dat was denk ik de bedoeling. We gaan dus even kijken, lieve mensen, wat het weer gaat worden. Het is over het algemeen bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen en motregen. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En met 19 tot 24 graden is de temperatuur gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Morgen en dinsdag is het in het noorden bewolkt met wat regen, elders is het droog en schijnt de zon. Vanaf woensdag is het overal droog en zonnig en bovendien wordt het dan ook weer warmer. Nou, in ieder geval vanmiddag tijdens middaguren overheerst de bewolking en valt nog wat lichte regen en motregen. De regen trekt over het oosten weg en op veel plaatsen wordt het dan droog. Vanuit het zuidwesten breekt dan de zon door. De noordwestenwind is meest matig en wordt 18 tot 19 graden in het noorden en 23 tot 24 graden lokaal. En... ja, lokaal in het zuiden. In het midden van Nederland ligt de temperatuur zo rond de 21 graden. En daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Woensdag, er zijn flinke perioden met zon. Maar landinwaarts komen ook stapelwolken tot ontwikkeling. In de kustgebieden is het vrij zonnig en later op de middag en woensdagavond lossen ook de stapelwolken in het binnenland weer op. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt warm tot zomers warm. In het noorden is het 21 tot 23 graden, maar op de Waddeneilanden is het een fractie minder warm. Verder naar het zuiden is het 24 tot 27 graden. 27 graden. De dagen daarna, de rest van de week en ook het weekend is het weer ronduit zomers. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait veelal uit het noordoosten en daardoor zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden vrij groot. In het noorden is het vaak zomers warm met 25 tot 29 graden. En in het midden, zuiden, is het 29 tot 33 graden. En daarmee is het opnieuw zeer warm in het land. Dus u bent vast gewaarschuwd. En dan wordt het tijd naar het weersbericht. Voor drie nummers met één overeenkomst. Ik had het nummer van de Eagles, Lying Eyes, in mijn hoofd. Zo schrijft Han. Dus ik in mijn database kijken of er meer songs waren en zijn met het woord eyes. En inderdaad, er zijn er vele van. Dus deze keer drie songs met het woord eyes. Wij beginnen met nummer 3 en die draaien we dan als eerste. Dat is Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. Is uitgebracht in maart 1988 door Keith Whitley als derde single van het album Don't Close Your Eyes. Op de tweede plaats Crystal Gill met Don't Make My Brown Eyes Blue.

De opname in oktober 1976 en eerste release in 1977 door Crystal Gill op haar album We Must Believe in Magic, uitgebracht op het label United Artists Records. En als laatste draaien wij, en als derde dan, The Eagles met Lying Eyes, uitgebracht door The Eagles als tweede single op het album One of These Nights in juni 1975. Uitgebracht in september 1975 en op single was de A-kant Lying Eyes en de B-kant Too Many Hands op het label Asylum Records. 8 december 1975. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst.

0: Ah, prachtig, Lying Eyes in dat mooie lijstje van drie platen met één overeenkomst. Ik noem ze nog één keer op. U hoorde als eerste Keith Whitley met Don't Close Your Eyes, gevolgd door Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue. En zojuist als laatste de Eagles met Lying Eyes. En het kernwoord was natuurlijk, of de overeenkomst, het woordje ice. En dat was de inzending van Han Kreeftenberg. En volgende week gaan we weer afwachten wat er dan ten gehoor gebracht gaat worden. Dat is altijd weer een verrassing. En ik moet zeggen, ik ben er zeer content mee, iedere week deze inzending. En het scheelt daarnaast mij ook een stukje uitzoekerij om weer nummers uit te zoeken voor de show. Dus zo heb ik toch een helpende hand. En dat is natuurlijk ook met de verzoekjes zo. Want wij gaan eigenlijk het eerste verzoekje op het lijstje van Johan draaien. Een verzoekje voor Pascal, een superkerel die inzetbaar is, waar maar plaats is in de zorg. Met zijn tomeloze en gedreven inzet doet hij zijn werk om daarna thuis even uit te rusten om de volgende dag weer paraat te staan met nog meer gedrevenheid en passie. Echt een hele harde werker is deze Pascal, ja. Ik zit even te kijken naar wat is er voor hem dan aangevraagd? Dick van Altena met een moment met jou samen.
1: Hallo, dit is Dick van Altena en u luistert naar André van Overhagen met Country Moves.

was het stil. Dat was Esther Brohus. Is afkomstig uit Denemarken. En u hoorde haar met een cover van Leo Sayer. More Than I Can Say. Oh Midland, wat moeten we met jullie doen? Zodra we jullie willen neerzetten als de monkeys van de countrymuziek met jullie uitgebreide achtergrondverhaal van een Austin Bar band die groot is geworden, brengen jullie nummers uit die de mainstream van country zoveel beter maken dat je eigenlijk niet om alle marketing geeft. En als je een van de vonken wordt die de huidige netraditio listische revolutie in de country aanwakkert, breng je een nogal ingetogen en teleurstellend album uit met Barely Blue in 2024. In de veronderstelling dat je de belangrijkste songwriter kunt zijn en Dave Capps productie het dunne materiaal kan dekken. Waar je op Midland landt, heeft misschien net zoveel te maken met je stemming die de dag met de band en de muziek zelf. Maar het is moeilijk om boos op hen te blijven als je naar hun nieuwe album Stages luistert. Alles wat ze fout hadden op Barely Blue hebben ze bij deze weer goed gemaakt. Alles wat je van een Midland album wilt, leveren ze waar. Dat is het Midland dat je kent en lief hebt en waar je ze als wanneer je van ze houdt, zeg maar. Ik heb een nummer gekozen van een nieuw album. Is vorige maand uitgekomen. En u gaat luisteren naar One Day You Won't

Goh, ik word hier helemaal stil van. Prachtig, deze van Glenn Gamble. Turn around, look at me. En dat is terug te vinden op zijn album The Legacy van 1961 tot 2017. Het album kwam in 2019 uit. Er staan al de hits op van deze Glenn Gamble. En daarvoor hadden we formatie Midland. We gingen van nieuw naar oud. En we gaan weer terug naar nieuw. Want ik draaide vorige week al een nummer van het nieuwe album Flow State van Keith Urban. Er staan een aantal covers op. Vorige week draaide ik The Guitar Man. Werd die bijgestaan door John Mayer. En nu ga ik draaien Summer Breeze. Ook weer een cover. MUZIEK

Ja, Keith Urban. Even kijken, deze moest ik hebben, ja. Ja, komen we terug. Summer Breeze is een nummer uit 1972 van het Amerikaanse soft rock duo Seals & Croft. Het is titelnummer van hun vierde studioalbum en werd uitgebracht als eerste single van het album in augustus 1972. Nummer bereikte de zesde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst in de United States of America. In 2013 werd het nummer 13 gerangschikt in de Rolling Stones Best Summer Songs of All Time. Het nummer werd in 1974 ook een hit voor de Isley Brothers. En nu dus gaat Keith Urban ermee aan de haal. Op zijn prachtige album Flow State. Om even bij het nieuwe te blijven. Deze dame hebben we al hele tijd niks van gehoord. Zij luistert naar de naam Jody Messina. Oude country vrienden die kennen haar nog wel uit, ja, wat zullen we zeggen? Ja, 90 jaar was zij best wel populair. Ze heeft een nieuw album uit, Bridges heet het album. Daarvan ga ik draaien, Let Me Love You. Dames en heren, jongens en meisjes, luisteren vrienden, hier is Jody Messina.

Ah, prachtig. John Pardy hoort u hier. En dit is afkomstig van zijn album. Ja. Moet ik even. De California Sunrise. Ja. Die is opnieuw uitgekomen. Omdat die 10 jaar bestaat, zeg maar. De 10th Anniversary Edition. Ja, dan komen we toe aan het volgende nummer. En die is voor iemand heel speciaal. Want ik zie haar nog met de mooie oogjes en de mooie haartjes in mijn armen liggen. 27 jaar geleden. En dat is mijn nichtje Mandy. Een oogappeltje is vandaag 27 lentes jong geworden. En het is de oudste dochter van mijn nicht Debbie. En dat meisje heeft zoveel stormen moeten doorstaan. Ik ga dat niet allemaal in detail treden. Want dat is niet nodig, maar zij heeft in ieder geval een opleiding genoten. En daar heeft ze zich zo goed doorheen geslagen dat ze een prachtige baan heeft. En ja, ik denk een pronkstuk is voor dit bedrijf. Mandy, vanuit deze kant, van jouw oompie André, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En weet dat ik heel veel van je hou. Deze is speciaal voor jou, Ben Steeneke, met

De derde en tevens laatste van Martina McBride in deze show in ieder geval. Als zijnde maandartiest in de maand juli en augustus heb ik begrepen. Dat is vanwege de vakantieperiode. Seven Seeds horen u hier. Heb ik nog in het lijstje van Johan nog een prachtig verzoekje staan. Voor Carolina. Dat is zijn interieurverzorgster. Zo schrijf je dat, Johan. Niet een poetshulp. Joh. Die mensen die maken jouw huisje schoon. En dat doe je niet zo... Nou ja, ze ruimt alles op, waardoor ik niets meer terug kan vinden. Nou, kijk, dan ruimt ze het goed op. Maar dat geeft helemaal niets. Ze heeft een hart van goud en is... Ze doet haar werk altijd heel netjes. En ze komt op donderdagmiddag altijd bij me langs om mijn huisje weer op orde te brengen. En daar ben ik super blij en super dankbaar voor. Je hebt gevraagd of ik voor haar Kenny Rogers wil draaien met Eyes That See in the Dark. De titelsong van het album van deze Kenny Rogers. Geproduceerd door de gebroeders Gibb.

0: Oh, prachtig album, al zeg ik het zelf. En even kijken, want ik ben denk ik even mijn muziekje kwijt, want deze moet ik hebben. Nee, deze. En dat doet mijn machine het niet. Ah, daar is die.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, soms heb je apparatuur wat onderhoud nodig. Dus bij deze gaan we de week even aan de poets. Even aan het schoonblazen. Maar goed, we zijn toegekomen aan de dubbeldraai. En ik zei het al aan het begin van de uitzending. Dat in de dubbeldraai vandaag Ray Price zit. En ik heb twee prachtige songs van Ray Price uitgekozen. En wij beginnen namelijk met Make the World Go Away, gevolgd door I'm Still Not Over You. Twee prachtige klassiekers van deze, uiteraard ook klassieke zanger. Dames en heren, jongens en meisjes, Ray Price.

Cleona Hagan, afkomstig uit Noord-Ierland. U hoorde haar hier met Old Flames. En ik weet niet of ik nog kan zien wie haar bijstond. Nee, haar backing vocal kunnen we even niet vermelden. Heb ik nog een verzoekje van Jan Heg? Het laatste verzoekje van vandaag. Die vroeg of ik Rob Crosby wil gaan draaien met Season Natural. Gaan we natuurlijk doen.

good old Jack Jersey. Ja, met Jack Jersey komen we toch een beetje aan het einde van het programma. We hebben nog één nummer te gaan. En natuurlijk de aftiteling, of hoe zeg je dat? Ja, einde van de show. Ja, rest mij u een hele fijne zondag te wensen. Natuurlijk een hele fijne woensdag, een hele fijne rest van de week. Zorg met warme weer dat u genoeg drinkt en goed voor uzelf zorgt. We gaan eruit met een beetje vocht. Want have you ever seen that of the rain? Natuurlijk een nummer groot geworden door Creedence Clearwater Revival. En door vele artiesten gecoverd. We hadden de afgelopen tijd al een aantal covers van Johnny Reed. En ook deze heeft hij aangepakt en tot zich gemaakt. En deze uitvoering gaan we draaien als laatste van de show. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via info@crossroadscountyradio.nl. Ik zeg bedankt nogmaals voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Goed, welkom bij twee uur country muziek. Bluegrass muziek.
1: En Keetje ook. Oh, goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Jaap.
1: Ja, hey.
0: En de luisteraars natuurlijk ook welkom voor de komende twee uur weer.
1: Ja, en wat mooi, we hebben ook Louisiana muziek.
0: Louisiana muziek?
1: Dat hoorden we net.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, maar Amerikanen hebben we ook.
1: Amerikanen. Oh, tuurlijk, ja. Maar,
0: ja.
1: Maar Louisiana, dat is ook een slag. Dat is al met die fiddles helemaal.
0: Ja, ja.
1: Baton Rouge, dat is een plaats in Louisiana. Maar goed, buiten geheel dat, zou Harder zeggen.
0: maar goed, Johan, we zijn weer begonnen. Ook welkom.
1: Ja, Johan. En we hebben net koffie gehad van de Valerie.
0: Valerie en gebakje voor Johan.
1: Oh ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat we wat moeten doen.
1: Komt die jingle? Komt die? Nee, komt die? Ja, komt die? Nee.

0: I got a new thing now. I just like.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Damn right.
2: Jawel.
3: Nou, mooi.
0: Ja, zeker.
3: Het is weer een feestje vanavond. Nu al.
0: Hoe heette die kerel waar we mee begonnen? Zijn jullie geweest in Chicago volgens mij?
3: Gert Brooks.
0: Gert Brooks, ja. Die begonnen met prachtige Louisiana muziek.
3: Ja, we hebben hem gezien in Amerika.
0: Oh ja.
3: Ik heb er geen spijt van gehad.
0: Nou, alleen je moest oordopjes meenemen, dat vertelde je wel eens. Het ging een beetje rap, hè?
3: Ja.
0: Maar ja, dat weet je. Als je er naartoe gaat, dan weet je dat een beetje.
3: Dat blijkt bij meerdere van zulke artiesten te zijn. Want volgens mij de laatste keer dat jullie bij Brad Paisley zijn geweest, kwamen de horen er ook uit vliegen.
0: Wat was dat, in 013?
3: Nee.
0: Oh.
3: Grollo.
0: Oh, Grollo. Ook bij de snor.
3: Met die snor, ja.
0: Oh, Derksen.
3: Dus. Maar ah, goed, we gaan het niet vanavond alleen over artiesten hebben die al geweest zijn. We gaan het over de artiesten hebben die er nu gaan komen. En ja, we hadden het dus al gezegd. Kaart Brooks met Colin Baton Rouge. En dan gaan we naar... Ja, daar moet ik even wat over zeggen. Ik zat vandaag te kijken voor de mensen dus dit weekend.
0: Ja.
3: Naar het. Ja, er was normaal is er dus zo'n défilé.
0: Oh.
3: In Nederland voor de strijders, onze oude strijders.
0: Oh, zo ja. Ja,
3: en,
0: heb ik iets van gehoord, ja.
3: Dat is niet doorgegaan.
0: Wegens de warmte, ja.
3: Wegens
0: code
3: de warmte,
0: rood, ja.
3: Maar ze hebben dus wel gewoon in het gebouw. Hebben ze dus die avond, of tenminste die middag, georganiseerd.
0: Ja.
3: En ik was er zo aan het kijken en ik denk, fantastisch, leuk.
0: Ja.
3: En toen werden er 3 kinderen naar voren gehaald. En die 3 kinderen die moesten dus wat vragen aan een kolonel of wat ook.
0: Militair, ja.
3: En die kinderen hadden mooie vragen gesteld. En toen zei die presentatrice van, jullie zijn eigenlijk wel, Sunrises. En dat werd gedaan door onze band Bloeketel uit België.
0: Ja, de Belziek. Ja.

0: Nou, dat was dus Blue Cartel. En dan is het in bluegrass sfeer.
1: Zelf opname van Ewop, denk ik.
0: Ja, ja, dat is een eigen opname.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat ik nog even erover zeggen wil, is dat dit nummer Sunrise verzorgd werd door een groot orkest. Met een zangeresje erbij. Of een zangeresje, gewoon een leuke zangeres om te zien.
1: Waar?
0: Op televisie.
1: Oh, maar niet bij Ewop.
0: Nee.
1: Oh, zo.
0: Hey, maar Jaap,
1: bedoel jij Norah Jones dan? Nee, toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is goed. Nee.
0: Maar jij hebt ook wat te vertellen over Tom T. Hall.
1: Hoeveel tijd heb ik?
0: 2 minuten.
1: Ja, nee, dat doe. Nee, doe. We draaien Tom T. Hall wel eens vaker, hè? Ja, ik zeg altijd The Man from Kentucky. Ik vind dat hij leuk om zijn vrouw te noemen. Dixie. Want die was lid van de Tennesseeën. En daar heeft Ab weer met dat... die had er ook weer wat mee te maken, geloof ik. Onze app, die hier
0: nog. Onze app.
1: Appipedia. Dat mag je niet meer zo noemen, jawel toch? En, maar goed, we kennen over Tom T. Hall. Nou, kennen we een uur, dat doen we niet.
0: Doen we niet aan.
1: Nee. Nee. Maar wat wel leuk is, hier zit natuurlijk die Earl Scruggs. En dat is de vijfsnarige banjo-stijl. Die heeft hij uitgevonden. En dat is altijd leuk als ergens Earl Scruggs mee doet. Is gewoon top. Meestal, dat heb je met die artiesten. Bijvoorbeeld als je Jerry Douglas neemt of zo. Is het altijd, die horen we straks ook nog. Is dat altijd weer top, hè? Vaak wel, hè? Maar goed, we gaan dus... in 1982 kwam het album The Storyteller and the Benjamin uit. We hebben het nummer wel eens gedraaid. Maar het is gewoon leuk om nog een keer te horen. Ja, de Benjamin bedoelde natuurlijk Earl Scruggs, toch? En dan, hoe heet dat nummer ook weer? They Don't Wave from the Train Anymore. Dat is hem, hè? Ja!

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, zal ik het maar weer eens proberen? Ja, nee, goed. Het komt elke week al voorbij. Maar goed, vanavond een keer een speciale voor Jaap.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, Jaap. Want ja, ik denk dat je deze ook wel leuk vindt. Bill Monroe.
2: Ja, de Father of Bluegrass, ja, zeker.
1: Nou, zeker. En de Wavering Stranger.
2: Ja.
1: En dan de countryzangeres aller tijden, Patsy Cline. En wat zij zingt is Crazy.
2: Ja, maar dan praat je ook in voor 1960 al.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus het is ook al, nee, zo oud is dat. Nee.
1: Patsy Cline was niet zo, ja, ze was wel oud. Maar,
2: ja, want zij is, was groot. En dan, vrouwelijk gebied, groot, ja.
1: Ja. En dan George Jones. Daar,
3: ja.
2: Whiskietje erbij, hoppa.
1: Dus, maar goed, die zingt dus zometeen See Things I Still Care.
2: Oh, dat is bekend.
1: Maar we beginnen met Bill Monroe.

0: En was het een beetje een hees in Jaap?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Ja, echt. Nee, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Want dan volgens mij, ik zei straks al, want die Bill Monroe is volgens mij remastered. Maar dat is niet erg, dat klinkt ook... Oh ja.
0: Oh.
1: Nou ja, het is geen LP, maar... Weet je wat jullie wel eens draaien?
0: Ja.
1: Weet je, zo
0: ja.
1: Dat... Ja, dat hebben wij hier nooit natuurlijk. Nee, maar goed, bij ons is alles perfect natuurlijk.
0: Bijna.
1: Oh, Hoos, hij er eentje op liggen, joh.
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Wacht.
0: Hey, dan gaan we naar die Eastern Corbin.
1: Oh ja.
0: En die was voor jou.
1: Oh, we doen alles een beetje door elkaar. Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is van het album Let's Do Country Right. Ja, dat doen we altijd al. Dus, en de song heet, ik zeg het even, wacht even joh. Hey Merle. Nou, wat denk je dat dat over gaat? Tuurlijk. Over, natuurlijk een liedje over de legendarische
0: Merle Haggard.
1: Toch?
0: Ja.
1: Eastern Corbin.

0: It is.
1: Ja. Nou, dat was de nieuwe single
2: van
1: zijn nieuwe... hij heeft zes nummers op die single staan. En we kregen een berichtje van Tuskhead. Oftewel, hoort u alweer, Patrick van Zandwijk.
2: Maar ik hoorde er een pedalsteel erin, klopt dat?
1: Ja, er zit een pedalsteel in en dat is...
3: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland. Beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: Ja, maar Keenan zit op het moment bijna overal bij. Hè?
2: Nou, ik vond het lekker klinken van
1: hem. Ja. Keenan is ook al volgens mij al drie keer in de studio geweest. Om dus artiesten te begeleiden.
2: Maar ik heb begrepen, die Barnum Bellen. Dat zijn zanger en zangeres, neem ik aan. Ja. Zeg ik, denk. Maar goed, die deed je even een gastoptreden. Oh, klopt. Nou, lekker.
1: Dat was niet verkeerd. Dus, nee. Maar goed, hij staat ook op de lijst om binnenkort nog een keer bij ons langs te komen. Maar goed, wie die daar meebrengt, dat weet ik nog niet. Dat gaan we horen, maar ik vermoed wel, Keenan, dat hij er wel bij is.
2: Nou, pedalstil is altijd lekker erbij, hè?
1: Ja, zeker.
2: Hey, hoe moet die titel? Dutchiana?
1: Ja, Dutchiana ain't country enough.
2: Ja, leuk. Nou ja, goed, leuk bedacht. Klonk goed.
1: Ja, zeker.
2: Dan gaan we verder naar een bekende. Maar ja, jammer dat hij overleden is door de COVID-900.
1: Ja.
2: Ja, moeten we het toch even noemen. Maar goed. Maar we hebben het over Joe Diffie, hè?
1: Ja.
2: Ik heb hem live gezien in de Grand Ole Opry toe.
1: Ja, joh. Echt waar?
2: Ja, daar heb ik hem gezien, ja. Was leuk. Ja, daar heb ik nog foto's van genomen. Maar goed. Hij heeft één bluegrass album gemaakt. Homecoming, de bluegrass album. Van Joe Diffie, hè? Maar... dit is tevens, dat is ook weer vervelend om te zeggen, zijn laatste album, Levende Lijf.
1: Oh.
2: Dat was het laatste. Ja. Ja, ik zou zeggen wel gelijk het mooiste album. Ja, nee, Joe Diffie is altijd leuk. Een goede stem heeft hij.
1: Hij heeft een hele goede stem.
2: Ja, hij heeft een goede stem. Maar goed, hij heeft er nog één, op het laatst heeft hij nog een bluegrass album gemaakt. Maar goed, laten we maar gauw gaan luisteren. Ja, ik hou liever van iets sterkers, maar we houden het op Tennessee Tea. Oh.

0: Die had het even uitgezocht wat Tennessee Tea is. Ik wel, nou je genoeg op heb. Want er zit van alles in. Sect had ze het over, whisky. Er zat van alles in. Ik denk nou. Ik dacht dat het een slappe kopje thee was met een beetje suiker, maar dat was het.
1: Wil je het recept nog, Jaap?
0: Ik wil het niet. Ja, als er sect in zit, hoef ik het niet meer. Maar als er whisky in zit. Oh, mooi.
1: Twee scheuten whisky, één. Scheutje triple sec, één scheutje zoet-zure mix en een scheutje cola.
0: Nou, dat noemen ze Tennessee thee. Nou, lekkere thee. Ja. Hoe krijg ik van? We gaan weer verder, Tieme.
2: Maar goed, we hebben weer een mooi bluegrass nummer. En dat is een beetje het nummer wat met een kommetje elke keer tik, tik, tik, tik.
0: Ah, oh, zo ja.
2: En dat heet dus de Cup Song. En de titel daarvan, oh ja, de titel is de Cup Song.
0: Ja.
2: When I'm Gone.
0: Van de Bankers, zo.
2: Ja.
0: Leuk.

0: Dit was een paar jaar geleden alweer een grote hit, hè?
1: Dit, hè?
0: Ja, dit was een hele grote. Volgens mij ook de, buiten de country muziek om. En bluegrass muziek.
1: In was de popscene, denk je?
0: Ja, ja, ja, dat was dit ook een hele grote hit.
1: Volgens mij hoorde ik een bluegrass nummer, toch?
0: Ja, ja, nee, het is geen officieel bluegrass nummer.
1: Niet?
0: Nee, nee, nee.
1: Oh.
0: Nee, het is ver bluegrass.
1: Oh, dat zou kunnen, ja, klopt, ja. Want ik hoor wel mandoline en zo, maar ja.
0: Ja, ja.
1: Dat doet Taylor Swift ook nog meer doen dan country instrumenten gebruiken. Dat doen ze allemaal.
0: Ja.
1: Maar goed, hè.
0: Hey, dan gaan we naar de...
1: Volgende dame.
0: En wat is wat doet zij?
1: Zij verzorgt dit keer de trucker, toch?
0: Ja.
1: Ja. Het is een heel oud... Of oud. Nou, oud. 87. Is dat oud? Nee, mag hem nog niet oud noemen, hè?
0: Nee, ja.
1: Hè? Dus, ja.
0: Dat klopt.
1: Nee, dat is wel.
0: Ik ben van 87, dus ik ben ook nog niet oud, toch?
1: Vuile snotneus. Zou die willen? Ja. Nee. Maar, Tim, ik zou je niet teleurstellen. Toen jij geboren was, het een heel goed wijnjaar.
0: Ja, gelukkig. Hè? Ja.
1: Die hebben we allemaal opgezopen.
0: Ja.
1: Goed. Cathy Mattea hebben we het over, toch?
0: Ja.
1: Gaan we doen. Maar ze stond daar wel voor. Dit nummer stond ze nummer 1 in Amerika en 1 in Canada. Dus je hebt ook de zakken gevuld. Daar hoef je geen fonds voor op te richten.
0: Nee, daar ben ik geen bang voor.
1: Nee, goed. Maar wat ze gaat zingen is 80 Wheels in the Desert Roses. Door Cathy Mattea uitgebracht in 1987.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: The Trucker. Ja, leuk altijd, hè?
1: Ik weet niet eens, ik zat te denken of dat een Nederland is, een Nederland hitje geweest. Ik weet het niet meer.
2: Ja, goed. Onder ons country liefhebbers
1: had
2: ze wel een grote hit, hoor.
1: Ik denk dat een beetje country minded iemand is die dat nummer wel kent.
2: Jawel.
1: Dat denk ik ook wel.
2: Ik zing ook gewoon graag mee, hè, met de microfoon dicht.
1: Ja, liefst wel, ja.
2: Ja.
1: Want we willen de luisteraars wel behouden, natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus. We gaan naar een hele leuke band, Tieme. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, dat zijn die jongens. Waar komen ze vandaan? Uit Ierland of zoiets?
1: Ja, Engeland of Ierland, waar komen ze vandaan?
2: Maar,
1: komen ze. Ja.
2: Paul Simon heeft ooit een nummer geschreven, De Boxer.
1: Ja, heel bekend.
2: En ook samen uitgebracht met Simon & Garfunkel. Dat hebben ze ook samen gedaan.
1: Wat ben? Oh ja, dat was toen een hele hit, maar dat was begin van het jaar. Dat was perfect muziek.
2: Ja.
1: Dat was perfect muziek. Maar nu hebben we het natuurlijk. Ja, dit is ook mooi van Mumford & Sons natuurlijk, hè?
2: Ja, en daar zit de grote Jerry Douglas in.
1: Oh ja, op Pedal Steel. Nee.
2: Ja. Nee, Douglas.
1: Dobro.
2: Dobro.
1: Oh ja.
2: Dus,
1: en
2: het is uitgebracht op het album As Party of Babel.
1: Ja.
2: Uit 2012.
1: Zo lang
2: dus
1: geleden.
2: Dus gaan luisteren naar de boxer van Mumford & Sons.
1: Mooi.

0: de Nederlandse top 40.
1: Hey.
0: Dat lijkt net. Nee, Duo en Eddie, altijd leuk. Maar we hadden even een opvulletje nodig. En Duo en Eddie is altijd leuk, want die woonde in Nashville, weet ik toevallig.
1: Oh.
0: Ja.
1: We hebben visite geweest bij hem.
0: Was maar waar. Maar hij is getrouwd geweest met de vrouw van Waylon Jennings.
1: Oh.
0: Ja. Maar goed. Ja. Zit ik nou aan de verkeerde rol om te vertellen? Laten we maar gewoon muziek. Zullen we even muziek luisteren?
1: Oh, we hebben nog een klein poosje, dus.
0: Oh, zo ja. Hou je dit? Johan, kijk, hou je dit erachter?
1: Oh, die vind ik ook leuk.

0: Zometeen door naar het tweede uur. Want ja, 1 en 2 achter elkaar, dat hoort. Dat is eigenlijk zo. En
1: ja.
0: Ik heb, ja, dan hebben we nog weer 2 of 1 nieuwe.
1: Oh.
0: Artiest. Of de artiest is niet nieuw, maar zij heeft ook weer een single uitgebracht. Zelfs de cd's, denk ik. Hè? Nee, alleen single. Oh, dat gaan we zo meteen horen. En dan, ja, we hebben zoveel leuke dingen nog.
1: Zeg, we beginnen heel oud, hè? Hm? We beginnen wel oud.
0: We beginnen oud, ja, met 2 uur.
1: Altijd leuk.
0: Maar wel bluegrassmuziek.
1: Ja, dat doen we altijd, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus, en wat hebben we er weer? Oh ja, we hebben nog een Iers nummer van Ronald erin zitten.
0: Oh ja, ja. Maar de gospel die komt vanzelf wel voorbij elke keer.
1: Ja.
0: En Cajun.
1: Hebben we ook?
0: Ja.
1: Oh ja, Jim C. Newman. Maar dat is pas bijna op het eind.
0: Ja, maar goed.
1: Dat hou je gewoon te goed van ons.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Zo is zeker. En er zitten meer leuke oude nummers in. Maar niet extreem oud.
1: Nee, weet je wat wel opvalt? Als we het halen. Ilse de Lange Bluegrass. Wat zeg je nu?
0: Ja.
1: Ilse de Lange Bluegrass?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nou, kan je nagaan wat er allemaal in de muziekwereld kan en wat niet kan en wat wel kan.
0: Ja. Nou, we gaan dat rustig afronden, Jaap. En dan gaan we naar de wissel van het 2e uur. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Mooi, hè? Nee, team of, het is beginnen met tweede uur, maar jij zegt als je oude bende, maar dit is wel mooi, hoor.
1: Het is heel mooi.
0: Toch?
1: Ja, nee, ik vind het, ik heb sowieso geen problemen met muziek ouder dan 1920.
0: Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, maar ik vind dit wel leuk. Maar we begonnen
1: met
0: het tweede uur.
1: Met,
0: wat doen we dan altijd? Luisteren naar bluegrass? En,
1: Ja, bluegrass, country, all time.
0: Oh ja. Cajun?
1: Ja, deze keer wel, ja.
0: Cajun,
1: met Jim and Jess.
0: Oh ja.
1: De Virginian Boys.
0: Ja, wat, even kijken, want dat hebben ze zelf niet geschreven, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Want ik mocht een paar nummers uitzoeken voor jou. En dat komt uit de 4-cd-box.
1: Oh.
0: De Old Dominion Masters. Dominion Masters. Ja, oké. Okay. Het is veel ouder, maar die 4-box is uitgebracht. 1999. Maar goed. Blue Ridge Mountain Blues. Ja, altijd.
1: Prachtig, prachtig.
0: Leuk toch?
1: Leuk begin voor het tweede uur.
0: De tweede, weet jij wel weer van, Tieme?
1: Ja, we gaan even kijken. Ik heb ook nog een PR-briefje van haar gekregen.
0: Oh, leuk. Goed.
1: Kijk, ze is al even bezig wel, maar de recente radiosuccessen die ze had, met de nummer bijvoorbeeld Eyes of the Storm.
0: Oh ja.
1: Buckle You Down en Bless Your Heart. For Breaking Mine. Dat is geschreven door onze, een klein beetje onze vriendin wel, denk ik. Melanie Ryan.
0: Oh.
1: Maar goed, ze is door blijven gaan met schrijven. En dat is. Eigenlijk heeft ze gisteren. Heeft ze dus weer een titel uitgebracht.
0: Wat je nu gaat draaien, bedoel je?
1: Ja, wat ik nu zo meteen laten horen.
0: Maar heeft ze dat zelf geschreven, dacht je?
1: Ja, zij schrijft bijna alles zelf.
0: Oh, knap hoor. Leuk,
1: ja,
0: leuk,
1: ja,
0: leuk.
1: Maar goed, ik mag wel we mogen wel trots zijn op onze zangeressen in Nederland.
0: Ja.
1: Want er zijn er zat. En we hebben gelukkig al een stelletje in de studio gehad. Maar allemaal die we gehad hebben, hebben allemaal hun nummers zelf geschreven.
0: Ik knap.
1: Ja, ik ook.
0: Eén ding valt tegen, maar ik hou van volglazen.
1: Ja, maar ja, goed, daar heeft ze al een deel van gehad.
0: Oh, ze heeft zelf
1: dus
0: al.
1: Dan krijg jij maar een half glas, Jaap.
2: Ja. Hoi, mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.

0: Oh, ja.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Hij stopte me zo.
0: Hé, mogen we nu zeggen onze Melanie?
1: Nou, zeker wel.
0: Je mag het wel zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja. En wat ik er ook wel bij wil zeggen is dat ze toch echt naar de Amerikaanse kant gaat.
0: Ja, ja, maar goed, die kant moet toch een beetje op eieren, ja. Wat bekendheid. Misschien wordt het een big hit in Nashville, weet je veel.
1: Oh ja, maar er zijn heel veel van onze zangeressen die op het moment in Amerika zitten.
0: Ja, en dat wordt allemaal daar opgenomen, hè?
1: Ja,
0: vaak
1: zeker.
0: Vaak wel, hè?
1: Ja.
0: Heel vaak wel, ja.
1: Ja, want volgens mij... Kimmy en...
0: Oh ja.
1: Die zitten op het moment ook in Amerika weer.
0: Maar die zijn pas ook al geweest.
1: Ja, die gaan denk ik één keer in 3 maanden wel een keer...
0: En die waren hier toen en allemaal bekende artiesten deze praatje maken, weet ik wat allemaal.
1: Ja, ja.
0: Nou zijn die mensen in Amerika wel heel makkelijk bereikbaar natuurlijk.
1: Jawel, jawel.
0: Dat wel. Maar goed.
1: Maar goed, die heeft toen een leuk gesprek, of ze hun hebben toen een leuk gesprek gehad met Emmylou Harris.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En daar staan ze ook mee op de foto. Dus,
0: hartstikke leuk.
1: Beetje jaloers.
0: Ja, een beetje jaloers.
1: Ja. Goed, we gaan naar de volgende, Jaap. Want... Ik zit even te kijken. Waar had je hem ook weer staan?
0: Nee. We gaan naar Ierland.
1: Oh, we gaan naar Ierland?
0: Ja. Weet je, dus, maar dan zou jij zeggen, ja, maar Ronald is er niet.
1: Nee, Ronald is er.
0: Maar dat doen we een keer voor Ronald natuurlijk.
1: Ja, maar die luistert wel, denk ik.
0: Ja, doet hij dat wel?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oh, want ja, leuk natuurlijk. Want het is van haar debuutalbum. Noord-Ier. Het is Noord-Ierse. Singer-songwriter. We hebben het over Klana. En ze heeft een mooi... Oh, dat album is leuk. Under Influence. Uit 2017. Tijdje geleden. Maar het is opgenomen in de Veda Sound Studio hier in Nederland.
1: Oh?
0: Ja, dat ze nog hierheen komen. Maar ja, vroeger kwamen er wel meer. Volgens mij kwamen de Stones in Nederland.
1: Ja.
0: He, volgens mij. En er kwamen meer van die bekende lui. Die kwamen hier. Want ik ken er nog wel Freddy Bollend en Bollend. Zeg je dat nog wat?
1: Ja, zeker.
0: Die had ook een studio zo groot. Dus ik weet niet wat. He.
1: Ja, dus,
0: maar goed. Dus de eerste zangeres Klana met het mooie Dancing All Away.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig nummer.
0: Dat heeft hij vooral een mooie stem, hè?
1: Ja.
0: We hebben het wel eens een keer vaker gedraaid hier op de radio, maar het blijft gewoon mooi.
1: Ze blijft zeker mooi zingen.
0: Ja, en dat zie je maar. In Ierland kunnen ze dus ook zingen. Ja, daar komt het eigenlijk vandaan allemaal. Ja. Dus we zullen niks zeggen over Ierland. Dat doen we niet.
1: Nee, zeker niet. Ik ben er nooit geweest en ik zal er wel nooit komen ook. Maar...
0: Ja, ik ben er regelmatig geweest. En elke keer, om een lang verhaal kort te maken. Mijn planner vroeg, Jaap, ik heb weer een ritje Ierland voor je. Ja, best. Hij zei, maar het weekend. Ik zei, dat mocht ik juist net hebben.
1: Ja.
0: Toen ben ik daar. En om de andere kroeg was er... Want ze kunnen allemaal zingen daar, hè?
1: Ja.
0: En gitaarspelen kennen ze allemaal.
1: Onbegrijpelijk.
0: Om de andere kroeg waren ze aan het live. Ja, ja. En dan singer-songwriter, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Prachtig.
0: Ja, als je muziek liefhebber, verveel je in Dublin nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Alan Jackson gaan we nu naartoe. En dat gaan we doen... Ik zit altijd een klein beetje tussen Alan Jackson en Kaat Broeksen. Ze hebben allebei redelijk veel hits gemaakt.
0: Ja, alleen Kaat Broeks gaat wat harder als Alan Jackson.
1: Die gaat wat harder. Maar ja, die is ook eigenlijk vanuit zijn periode dat hij dus met de country muziek begonnen is. Was hij eigenlijk vroeger een muzikant met, popmuziek.
0: Popmuziek, ja.
1: Ja.
0: Ja, Alan Jackson niet. Die ging gelijk de
1: country. Die ging gelijk van het ene in het ander over.
0: Wat ik van Alan Jackson vond, weet je wat ik heel leuk vind? Maar de VA ook. Die Bluegrass album wat hij gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ik heb wel stukjes over gelezen. Hij, even buiten dit, en niet over privé of story of zo. Maar hij heeft een lieve vrouw, weet je. Maar dat kan wezen, hè. Die vrouw die werd christen. Dat kan. Die heeft gewoon gezegd, Alan, ik wil niet meer hebben dat je vloekt in je liedjes.
1: Ja.
0: En hij luistert naar, je moet altijd luisteren naar je vrouw. Dus dat deed hij ook.
1: Ja.
0: Toch, Annie? Vond ik wel leuk. Maar goed, wat gaan we van hem horen?
1: Doc River Blues.
0: Altijd leuk.

0: Zal het tikkie en timmen?
1: Ja, last van de warmte, denk ik.
0: Dat denk ik, ja, ja, natuurlijk.
1: Het zweefde er gewoon overheen, dat hoorde je wel. Hè. Dat,
0: ja,
1: wacht. Het ging over de nattigheid heen.
0: Nou ja, maar iedereen heeft natuurlijk een beetje last van die warmte. Dus
1: ja.
0: Zal de cd spelen ook alweer. Maar goed, ja. We gaan volgende. Niet met Rod Sullenkop, dat doen we niet.
1: Nee.
0: We hebben een gevoelig liedje. Even. Ja, dan hebben we het over.
1: Keith Urban.
0: Nee.
1: Oh nee, Kobe.
0: Bijna goed.
1: Toby Keith.
0: Toby Keith, ja. Ja, die leeft niet meer op. Die zat niet meer onder ons.
1: Nee, nee.
0: In 2024 is hij voor ons heen gegaan. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, hij gaat een liedje doen van Tommy Collins. En die Tommy Collins, ja, die was weer heel bekend in de Bakersfield Sound. Dus
1: oh ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Die, ja. Daar hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt, weet je?
1: Ja, ja. Dat...
0: Bakersfield. Ik heb er al eens een keer wat... Ah, dit is ook een beetje Bakersfield, wat je nou gaat horen.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
0: Want dat staat op het album, heel bekend album, Working Man Poet. Het tribuutalbum van Merle Haggard in 2014. Dus het is alweer 11 jaar oud.
1: Oh.
0: Toby Keith met...
1: Caroline.
0: Ja. Yeah.

0: Toby Keith.
1: Ja, prachtig nummer.
0: Caroline.
1: Kijk, ik kan wel zeggen, het origineel is altijd het leukste, maar ik bedoel, Toby Keith. Trouwens, mag ik er wat over zeggen over Toby Keith?
0: Ja.
1: Want, kijk, Merle Haggard was al heel slecht. En toen, dat wist je niet, hebben we dus. Merle Haggard heeft 3 of 4 zoons, hè? Dat weet je wel, Ben ja. en ja. weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment, de vader Merle was slecht en die moest toch optreden, had er geen zin in. Toen zei die zoons, pa, ga nou maar optreden, komt alles goed. Hadden ze stiekem Toby Keith ingehuurd. On stage, ja. Weet je wel zo? Mm-hmm. En Toby Keith zei, ik doe belangeloos. Alleen jullie moeten een vliegticket even betalen. Van Nashville naar, weet ik veel of zo.
0: Oh, ja, ja.
1: Weet je wel zo. En dus, dat is echt waar gebeurd. Komt hij op stage, denk ik, waar staat Toby Keith? Toen zei een mul tegen hem, you don't know my songs. Ik weet precies wat Toby Keith zegt. I know them all. Mooi is dat, hè?
0: Ja, zeker. Ja, zeker, zeker.
1: Maar hey, gaan we verder?
0: Nou, dit gaan we denk ik naar de Royce. Niet naar de Royce. Oh, toch wel naar Ul.
1: Onkel Ul. Ja,
0: nou,
1: leuk. Maar wat, hij heeft wel een moeilijke titel. Wat staat er nou?
0: Even
1: Boatshot Lincoln.
0: Oh.
1: Heeft dat met president Lincoln te maken? Nee, hè? Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het ook niet.
1: Weet je, we kunnen ook even luisteren naar de tekst.

0: Wij kregen weer een berichtje van de manager of zoiets van hem. Van haar. En die zegt van, jullie zijn van Counterant. Jullie promoten ons wel graag. Ja hoor, doen wij graag aan mee. En wat zei je over wie? Of de promotor. Maar zij heeft ook samen gezongen met John Mayer.
1: All the way from Nashville van Country Mecca. Oh, oké, okay, leuk.
0: Leuk.
1: Ja,
0: ja, we krijgen wel een beetje belangrijkheid.
2: Ja, maar het ook al zo lang doet.
0: Ja.
2: Ik bedoel...
0: Bijna 30 jaar, ja.
2: 30 jaar?
0: Oeh, 30 uur uitzending maken. Oeh, nee.
2: Dat doe ik pas 20 jaar al mee. Oh. Ik ben nog een broekie.
0: Ja. Maar goed.
2: We gaan naar de Bluegrass, toch?
0: We gaan naar de Bluegrass en dan gaan we doen met de Royce.
2: Oh ja, met de Royce gingen we verder, hè?
0: Ja, ja, de Royce.
2: Ik zat al verder te kijken.
0: We hebben het over deze broer en zus Lee en Elaine Roy.
2: Ja.
0: Opgegroeid in Nieuw-Brunswick, Canada.
2: Daar komen ze vandaan, ja.
0: Ja. Maar ze wonen nu al een hele tijd in Nashville, ja. Kan er bijna niet anders, want iedereen komt daar wel terecht.
2: Ja, daar moet je naartoe.
0: Zelfs de Nederlandse komen daar wel terecht.
2: Ja, natuurlijk. Maar daarom heb ik geweest, dat is het Mekka, hè. Ja.
0: Ze gaan voor de Bluegrass wereld een heel bekend deuntje doen.
2: Oh, dat kent wel. Nou, elke Bluegrass mijn, dat kent het wel, toch?
0: Ja, dat zeker.
2: Wie schreef het ook alweer?
0: We hebben hem vandaag al gedraaid. Ja, niet het nummer.
2: Oh.
0: Maar wel degene die hem geschreven heeft.
2: Oh.
0: Bill Monroe met Blue Moon of Kentucky.
2: Ja! Blue Moon.

0: of Kentucky?
1: Ja.
2: Wij leven op het moment met een blue moon sfeer in de studio.
1: Oh ja, de lichtjes gaan. Ja, blauwe licht. Ja. Ja. Everything is blue. Nou ja, leuk. Hartstikke leuk. Maar goed, dat was broer en zus, hè?
2: De Royce.
1: Ja, broer en zus, hè.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar we gaan verder met Bluegrass. Ook een hele leuke.
2: Oh.
1: Toch?
2: Ja, ik vind van wel.
1: Ja, kijk. Ze kwamen een keer in Nashville in de Grand Ole Opry. Dat was gelijk hun debuut. Dat nummer ga je zo meteen horen. Want ze waren van boerenafkomst. Upstairs in New York. Ergens komen ze vandaan. En ze deden stoute schoenen aan. En ze gingen naar Nashville. Ze konden allebei goed gitaar spelen. Dat is al een voordeel.
2: Ja.
1: En toen kwamen ze daar terecht. En die twee stemmen, die twee broers. Dat ging hartstikke goed. Ja, nou hoef je geen fonds meer op te

0: slechte, want ze verkopen LP'tjes naar de appen achter elkaar. Maar ze hebben nu 14 albums hebben ze. Ja, dat is ook alweer wat. Hè. Erg populair in de muziekindustrie. Oh ja, leuk. Maar goed, ze hebben toen een album uitgehaald. Ik zal hem even niet, geen rondje geven. Ring de bellen.
1: Oh, ja. Nee.
0: Dat moet je de kroeg niet doen natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, goed. Maar ik zei het al, het debuut in de Grand Ole Opry. 2003 was dat wel het debuut, later komt het album zijn. Dus, tingelingeling, ring de bel.

0: Zullen we nou maar stoppen met ring de bel? Want het kost me elke keer een rondje.
1: Wordt je portemonnee wat dunner van? Want die Mellen niet, die had straks al over een wallet. Laten we het daar maar niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: We gaan nog verder met die Zac Brown, hè?
0: Ja, dat is een fantastische band. Ik geniet er altijd van. Thuis doe ik het ook nog wel eens een keer iets harder draaien als dat ik gewend ben.
1: Ja.
0: Want deze band is zo fantastisch mooi.
1: Nou, hij heeft ook, wat staat hier? Ik kijk even globaal. Maar hij heeft ook popverrassingen.
0: Ja.
1: Popverrassingen staan erbij. Ik denk het leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, origineel staat hij wel als een Amerikaanse zanger, songwriter, medeoprichter van de Zac Brown Band en zulke dingen allemaal. Maar goed, hij zit vol met stickers, zie ik wel, op zijn arm.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zal hij er wel niet meer afkrijgen, denk ik.
0: Nee, ja, met mes en vork.
1: Met mes en vork. Maar goed, ze hebben aardig wat LP's gemaakt ook al.
0: Ja, jawel.
1: Ze hebben niet stilgezeten.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Dus.
1: Maar, wat gaan we... Curse Me. Nou, dat is de titel.
0: Ja, dat is de titel, ja.
1: Zullen we eens luisteren wat het is?

0: Nou, het veranderde wel later. Hè. Het was in het begin even dat je denkt van... Nou...
1: Wie?
0: Beetje alternatief. Maar toen ze echt begonnen te zingen... Was leuk. Ja.
1: Nou, bedoel je Zac Brown?
0: Ja, daar hebben we het over, ja.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, wat Zac Brown, ik bedoel, die heeft ook hele mooie country music.
0: Ja, ja.
1: Nummers gemaakt. Dat ja, weten wij ja. toch. En daar draaiden we wel eens wat van.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Maar goed, we gaan naar onze...
1: Keetjen.
0: Keetjen moment.
1: Oh ja, over die... Ja, jij kent hem, hè? Nee, jij hebt niet ontmoet, dat niet.
0: Nee,
1: dat denk
0: nee,
1: ik niet.
0: Ik heb ook niet met hem geknikkerd. Of
1: nee, wat? Nee, want hij de knikkers wordt teruggevraagd. Maar dat is ja. een ander verhaal. Maar goed.
0: Ja, onze Jimmy G. Newman.
1: Ja.
0: En,
1: die C weet je nog, hè?
0: Dat was van, ja, Cajun.
1: Ja, dat wil je.
0: Hij zong niet alleen country muziek, maar ook dus die bekende Cajun muziek. Ook, ook was hij een longtime star of the Grand Ole Opry.
1: Wat ik gelezen heb, dat het langste lid is geweest. Dat,
0: dat
1: kan,
0: zou
1: hè?
0: Kunnen. Ik ben er niet bij geweest.
1: Nee, en, maar goed, dat wordt er geschreven, hè?
0: Hij was geboren in Louisiana, waar hoofdzakelijk de Cajun deuntjes vandaan komen.
1: Dat is zo, ja.
0: En Jimmy G. Newman. En wij kennen dat nummer ook wel een klein beetje.
1: Ja.
0: Rhinestone Cajun Ride Again.
1: Laten we gaan.

0: Ja, Tine, jaloers was ik op jou.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Een paar weken geleden, wie had jij aan de telefoon? Ja?
1: Had mijn zus.
0: Nee. Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Die had ook aan de telefoon.
0: Ja, die ook.
1: Nee, Ine.
0: Wat? Mijn meisje, ja.
1: Ja, ja.
0: Die had je telefoon.
1: Ja.
0: En ik zat te luisteren, ik denk, ach, het zitten we voor elkaar. Normaal doet ze het niet meer, maar... vond het prachtig dat jij daar even aan de telefoon.
1: Eenmalig.
0: Daarom hebben we nu even Reno.
1: Want het mooiste
0: wat,
1: nummer.
0: Vorig jaar hebben we toch Sound Weapon 3 naar jij gedraaid.
1: Ja, ja, klopt.
0: Oké.
1: Nee, maar we gaan het dus rustig afhandelen allemaal. Tunnelits hebben we gehad en dan gaan we naar...
0: Weer een Nederlands bandje,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, een zangeres eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het is eigenlijk geen bluegrass, maar... Ja, het is wel bluegrass, zeg ik.
1: Ja?
0: Maar geen bluegrass zangeres.
1: Nee.
0: Zullen we maar draaien?
1: Graag.
0: Ja?

0: Johan, dat noemen ze een DJ killer.
1: Dat was een flinke moordenaar.
0: Hey, we hebben het hier over Ilse de Lange. Leuk toch? Ja. Akoestisch opgenomen in de Gelderdoom 2011.
1: Ah, toen al.
0: Ja, ik weet niet, het zou wel op plaat gezet zijn. Maar weet je wat leuk is, Tieme?
1: Nou?
0: Ja, die Martijn van Acht, die ken ik niet op banjo. Maar die Battle of Lentic, die kennen wij.
1: Ja, die kennen we heel goed. Ik heb een paar keer gesproken. En ik moet nog een keer weer aan de gang. Maar dit jaar zitten we denk ik wel weer vol. Dus misschien volgend jaar dat ik hem toch wat ga vragen.
0: Ja, dat is
1: wel
0: leuk.
1: Om hier in de studio te komen met 2-3 man, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Jazeker, want we hebben toen de documentaire gezien dat hij in Nijsveld bezig was.
1: Ja, maar die Bethoff, geef hem een instrument, hij speelt erop, hè?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook een mandoline.
0: Ja, hier speelt hij mandoline.
1: Ja.
0: Maar hij speelt net zo'n mandoline op gitaar, volgens mij. Het is gewoon een multi-instrument, volgens mij.
1: Maar dit nummer is natuurlijk geschreven door Neil Young, hè?
0: Oh ja, Fields of Opportunity, ja.
1: Ja.
0: Neil Young het geschreven. Maar goed, vertolkt helemaal in de... Ja, Ilse de Lange Bluegrass, dat is ze niet.
1: Nee.
0: Maar dit is natuurlijk wel even leuk live te doen in de Gelderdom.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, goed. We moeten weer afscheid van elkaar nemen.
1: Dat is jammer, Jaap.
0: Ja, maar wel, zei de bel, het is gedaan, hè?
1: Ja, nog niet helemaal. We hebben nog een klein poosje.
0: Ah ja, niet heel lang, een paar seconden nog, maar goed.
1: Ja.
0: Het was weer zeer aangenaam. En
1: zeker.
0: Mensen weten het niet, maar deze avond was warm.
1: Het was heel warm. Maar het koelt nu al een klein beetje af.
0: Ja, maar door de muziek koelt het ook een beetje af.
1: Ja.
0: Mooie muziek gehad.
1: Ja.
0: Dat was prachtig.
1: Jaap, ik ga jou bedanken, jongen.
0: Ja, jij ook, Tima. Bedanken voor netjes voor het in elkaar zetten weer.
1: Ik bedank Johan voor de techniek.
0: Martje.
1: Voor social media.
0: Yo.
1: En u luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wat gaan we nog meer zeggen?
0: Ik zeg bye bye.
1: Ik zeg eerst tot volgende week.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
2: All right, guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en een nieuwe nummer 1. Hey!

op weg naar de top 10. Twee plaatsen omhoog naar nummer 12. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. Elke week hoor je de best new country hier. Elke week op 40 stations in 7 landen met Russell Dickerson en Work

Exact 50 jaar geleden, nummer 1 in de Billboard Hot 100 tijdens het 4th of July weekend 1976. En deze week vieren de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan. De country classic deze week, de Starland Vocal Band, de ex-backup band voor John Denver en Afternoon Delight. Hier is John Morgan. Oui, oui.

afkomstig uit Washington State. In de Pacific Northwest, de nieuwe single van Zach Tapp en South of Sanity. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Lainey Wilson met een beetje hulp van John Mayer en Fawn Keys Wallet. Hits from the heartland, the best in new country. Ian Mansick en Love is Blind. You talk-

22, Till You Can't. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Corey Kant en Empty Words.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Martina Maria Schiff komt uit Sharon in Kansas, een plaats met 200 inwoners. Ze woonde daar totdat ze van de middelbare school afkwam. Ze wordt wel de Celine Dion van de countrymuziek genoemd vanwege haar krachtige stem en grote bereik. De eerste cd nam ze op in 1991. Haar grote doorbraak volgde 6 jaar later. Ze maakt een mengeling van traditionele country en popmuziek wat heel goed in het gehoor ligt.
0: Deze week Spotlight on...
1: Martina McBride.

Padladan, Martina McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. Safe in the Arms of Love, Where Would You Be en Independence Day. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet binnenkort aan bod komt. Hier is Luke Cohen.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Jelly Roll en Hands Up. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Bailey Zimmerman. Hij is nieuw in de top 10 deze week met Chevy Silverado. Tot zo! Why?

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43IMGB0004547091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: The good news is we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the heartland with Camille Jansen.

weten maar heel weinig van Jake Brogan. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal met AI gemaakt is. Born for the Highway is deze week de Mighty Road Filler.

Welkom, dit is de tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En het een en ander aan moois. Ook het tweede uur, waaronder een aantal primeurs. We gaan de tweede uur van start met Zach Johnson.

0: vorige week nieuw binnen in de Billboard Country Airplay Chart. En deze week een behoorlijk aantal plaatsen gestegen. Het is de nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's been a real long 335 days.

Hij deed mee aan The Voice of Holland. Hij is de leadzanger van Frozen Steam. En hij wordt gestreamd in 147 landen. Uit Beverwijk, Eric Lindeman. En Right Swipe Miracle stond centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, The Best in New Country. Charles Wesley Godwin, samen met Luke Combs. And Better That Way.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dylan Scott. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit, What He'll Never Have, en heet Dear Big City. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 4 deze week. Hier is Morgan Wallen.

Ashley McBride in Hits from the Heartland and What If We Don't. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Op nummer 2 deze week, hier is Jason Aldean.

Nummer 1 Country Airplay uit 2022 voor Scotty McCreery, Damn Straight. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is het samenwerkingsverband van George Bird samen met Luke Bryan en Ride, Ride, Ride.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room niet meer terugzien. 10 blijft 10, Woman, Kane Brown en nieuw in de top 10, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 11 naar 9. Nummers 8 tot en met 6 zijn allemaal een plaats omhoog. Van 9 naar 8, Rocky Mountain Low, Corey Kent en Co Wetzel. Op nummer 7, Beautiful Things, Megan Maroney. En op nummer 6, Luke Combs en Be By You. 5 en 4 zijn zittenblijvers, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen op 5. En op 4, Don't We van Morgan Wallen solo. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Be Her en Ella Langley. Vorige week 3, deze week 2, een plaats gestegen. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En dat betekent een nieuwe nummer 1. In de 40ste week van 2 naar 1, Josh Ross en Hate How You Look.

Taylor Swift en Hits from the Heartland en I Knew It, I Knew You. En dat waren ze weer, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Mitchell Tenpenny uit 2022. And Truth About You. Groetjes, hoi. Yeah, this time.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Sympathy for the Devil, wat we natuurlijk allemaal kennen van Rolling Stones, maar wat we nu vonden in een uitvoering van Bob Wayne. En dat staat op zijn recent verschenen album Hits the Hits en herbergt een 13-tal songs, variërend van classic rock songs tot meer moderne liedjes uit het laatste decennium. En de eigen herkenbare zangstijl van Lefty Frizzell bestond uit een aantal belangrijke elementen. Zijn uitspraak, zijn tempo, dat overkwam als uiterst ontspannen. En het was in staat woorden te buigen en uit te rekken en op die manier om de melodie heen te cirkelen. En op 15 juni 1950 tekende Lefty een contract bij Columbia waar hij tot 1972 zou blijven. En zo nam hij tijdens de sessie in 1956 het mooie Now That You Are Gone op.

0: Ja, en wij spreken regelmatig mensen die beweren dat er de laatste jaren geen countrymuziek meer wordt gemaakt. En daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Waar we het wel mee eens kunnen zijn, is het feit dat je ze niet meer zo gemakkelijk kunt vinden. Vroeger ging je gewoon naar een cd-shop en vroeg je ernaar, maar omdat er zoveel wordt gedownload tegenwoordig, heeft niemand meer iets op voorraad en moet je zelf gaan zoeken. En wij weten uit ervaring dat dit niet zo gemakkelijk is. Maar daarom zijn wij er met ons programma en stellen zoveel mogelijk nieuwe artiesten aan u voor. Zoals bijvoorbeeld Marty McIntosh, die op 10 maart jongstleden is uitgekomen met het album Love You For The Weekend, waarop 13 songs staan, waarvan Taking Back Country er een van is.
1: Dear Lord, country music has gone to hell. We can't seem to fix it ourselves.

0: Amen.
1: Ja, en ook de naam Wayne Walker zeg je wellicht niets. En toch heeft deze Wayne Paul Walker van 1925 meer dan 500 titels op zijn naam staan. Als uitvoerend artiest is Walker minder bekend. Heel soms werd er wat singlewerk opgenomen, zoals bijvoorbeeld Now is the Time for Love en You Got the Best of Me, wat in 1954 op Chess werd uitgebracht. En wellicht was hij er ook niet op uit om op de voorgrond te treden. Maar Tilman Franks van de muziekuitgeverij Saddlewood, waar Walker onderdak vond als songwriter, spoorde hem aan om de plaats van Johnny Mathis bij het duo Jimmy en Johnny in te nemen toen Johnny Mathis in 1955 opstapte. En de samenwerking met Jimmy Lee Vautrey leverde uiteindelijk een aantal leuke songs op. Zoals bijvoorbeeld Lips That Kiss So Sweetly, wat in 1955 werd opgenomen op Chess 4863.

En vervolgens hebben we muziek bij van Ashley Barron, die in 2014 haar debuut maakte met 90 Proof op Barron Music. En recent, op 16-3, verscheen album nummer 2, ook weer op Barron Music, onder de titel It Might Get Loud. En van dit album komt Annie, Other Day.

En in 2014 was de release van het tweede album voor Nightflyer. Real en River Road getiteld. En Nightflyer, dat zijn Richard Props op lead, vocals en gitaar. Rick Hayes de mandolin. Tony Kakaris de bass. Ronnie Stewart banjo. Tim Jackson de dobro. En Real River en Road werd opgenomen, gemixt en gemasterd in Rick Hayes' eigen studio Hayes Productions in Cincinnati, Ohio. En hij deed ook de productie. De CD werd uitgebracht op hun indie label Kang Records en bevat 13 tracks, waarvan 8 nieuwe songs en 5 covers. En een van die covers is Train Train, beroemd gemaakt door de rockgroep Blackfoot en later ook nog eens opgenomen door Dolly Parton, maar voor nu dus Nightflyer.

En dan Doug Atkins. Het is een geboren Amerikaan, maar tegenwoordig woonachtig in Duitsland. En het is een bekende honky-tonker. Voor de opname van zijn albums gaat hij naar Nashville. Ook voor het album Lonesome, wat op 9 april uitgebracht is, op Lyric Mountain, ging hij weer naar Nashville. En de muzikanten die hem begeleiden zijn Brent Mason op gitaar, Steve Brewster drums, Scotty Sanders steelgitaar en de harmony vocals zijn van Dave Parks. En de eerste single werd de gelijknamige titelsong Lonesome, een liedje wat hij zelf heeft geschreven.

Ja, en eerlijk gezegd hadden we nog niet eerder gehoord van Marty McIntosh, die toch al in 2012 zijn debuut maakte met de American Night, wat destijds werd geproduceerd door David Frizzell. In de zomer van 2002 maakte hij ook al de grote verhuizing naar Nashville, Tennessee, waar hij hard heeft gewerkt om door te kunnen breken als zanger en aan het schrijven van songs. En mijn vastberadenheid nooit op te geven en mijn vertrouwen in God heeft mij gebracht waar ik nu ben, aldus Marty McIntosh. En in maart van dit jaar kwam dus zijn tweede album onder de titel Love You For The Weekend, waarop 13 tracks en waaronder ook Don't Blame Me.

jaarcontract bij RCA werd zijn deel. En hij heeft ons een geweldige nalatenschap aan muziek gegeven, waar nog altijd van te genieten valt. Vandaar dan ook de keuze voor 3 liedjes van hem, die komen van zijn RCA-album uit 1955 met de titel Just Keeping Moving. We begonnen met dat leuke crying, crying, praying, praying, waiting, waiting en hoping, hoping, waarmee hij een 7e plaats haalde in Billboard's Hot Country Songs in 1955. En we vervolgen met de Music Making Mama from Memphis.

Ja, en dan A Boy Is Girl is een duo uit Ohio. Dat bestaat uit Paul Kovac en Jan Mauer. En zowel Jan als Paul hebben hun muzikale sporen reeds ruimschoots verdiend. Zo leidt Jan de party grass band Mo Mojo, die Sideco injecteert met Americana, rock'n'roll en rhythm and blues. En Paul heeft Hillbilly Idol, waarvan het repertoire het hele spectrum van de Amerikaanse rootsmuziek omvat. En Paul en Jan kennen elkaar al meer dan 20 jaar en besloten met Boy Is Girl hun vriendschap ook muzikaal te bezegelen. Beide beheersen ze meerdere instrumenten, zodat ze slechts sporadisch beroep hoeven te doen op gastmuzikanten. En het album met als titel Gewoon Boy Is Girl is recent uitgebracht in eigen beheer, bevat 16 tracks en sluit af met The Long Song, Rubens Train.

Ja, en zo af en toe krijg je een album onder ogen waarvan je denkt, hey, dat moeten we onze luisteraars laten horen. En zo'n album hebben we vandaag dus als cd-tip. Het is Love You for the Weeknd, het tweede album van Marty McIntosh. Die werd geboren en opgroeide in Seymour, Indiana. En waarvoor wij bij Country Style met liefde en plezier wat extra tijd vrijmaken. Hier is Wishing You Were Still With Me.

0: little trip back in time.
1: En Nathan Carter is op dit moment een van Ierlands grootste countryzangers. Nathan is ook een van de weinige huidige zangers die kan bogen op een fanbase van jong en oud. En de goed uitziende jongen uit Liverpool, en nu gevestigd in Ierland, heeft zich ontwikkeld tot een aangename zanger. In 2013 verscheen zijn album Where I Wanna Go, en van dit album hebben we gekozen voor Where Did I Go Wrong.

0: Ja, en dan hebben we ook nog Ed Broes, tegenwoordig herenboer van beroep. En zijn muziek, ach, die is gewoon tijdloos.
1: Oh Lord, if I could just go home. I'd do things different.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden de tweede uur met I Was Kids in Mexico van Handsome Hank en zijn band. Het liedje komt van zijn net verschenen nieuwe album, The Roll Down the Line. En met mijn Randy Arger gaan we terug naar een ver verleden. We staan op een muzikale rotonde waaruit diverse stromingen ontspringen. De country, de rockabilly en western swing. En we vonden een single van hem uit 1955 en opgenomen op MCM 11954. Them Soft Shoulder and Dangerous Curves.

Ja, natuurlijk heeft hij ook nog een aantal songs te goed van onze CD-tip van Marty McIntosh, Love You for the Weekend getiteld. Maar wie is nu eigenlijk die Marty McIntosh? Nou, het is de zoon van een dominee uit Seymour, Indiana, en opgegroeid in een christelijke familie waar zowel zijn moeder en vader muziek maakten en zongen. Hij kreeg zijn eerste gitaar op de leeftijd van 6. En al heel jong is hij begonnen met het schrijven van eigen nummers. En toen ik Merle Haggard en later Keith Whitley en Johnny Cash hoorde met hun muziek, wist ik wat ik wilde doen met mijn leven. Spelen, schrijven en zingen van country muziek. En dat het gelukt is, blijkt wel als we luisteren naar Love You for the Weekend, de gelijknamige titelsong van zijn album, wat op 10 maart is uitgekomen op Major Sound South Records.

En in augustus van 2010 gingen Tom Feller en Chris Hill de studio in om een demo-cd op te nemen. En ze vonden al snel dat hun beide stemmen gemakkelijk samengevoegd konden worden om die magische, huiverwekkende harmoniemomenten te creëren. De cd kreeg veel lof en erkenning van andere grootheden, waaronder Rhonda Vincent, Dudley Connell, Larry Stephenson en Larry Cordell. En uiteindelijk zou het leiden naar een volwaardige cd met als titel Feller & Hill en de Bluegrass Buckaroos, uitgebracht op Blue Circle op 4 februari 2013. 13 songs staan erop, waaronder de Big Blue Roses.

Ja, en het probleem dat er in Nashville geen goede country meer wordt gemaakt, lost zich vanzelf op als er maar goede keuzes worden gemaakt. Rob McNerlin bijvoorbeeld heeft countrygevoel in zijn stem en weet dit gevoel ook nog eens op de juiste manier te gebruiken. Recent verscheen zijn nieuwe album onder de titel The Blue Nashville Guitar en uitgebracht op Buffalo Skinner Records. En zelf heeft McNerlin het in de liner notes in verband met The Blue Nashville Guitar over een album speciaal voor Nashville, maar dan wel het Nashville dat een 6-jarige knaap ooit aan het dromen zetten. 11 nummers lang neemt hij je mee naar betere tijden. Naar tijden toen country nog geen vies woord was. Naar tijden toen knapen als Hank, Lefty, Webb, Cass, Jaws en Merle en anderen nog volop regeerden. En van dit album hebben wij gekozen voor Take It On The Road.

Anthony Stampley die staat vooral bekend als de zoon van Joe Stampley, die op zijn beurt heel wat hits wist te scoren in de jaren 70 en 80, solo en als duo met Moe Bandy. Qua uiterlijk mag hij dan op zijn pa lijken, qua stem en stijl zit hij toch op een andere golflengte. En in 2013 verscheen hij met zijn album When I Get On A Roll, waarop onder andere Can't Stop A Heart, From Breaking...

But they still can't stop a heart from breaking. Anything

Ja, en zangers van gewone, normale countrymuziek zijn schaars in deze dagen van de moderne, zogenaamde pop-country. Maar een zanger die zich daar niet mee bezighoudt met dit hedendaagse gebeuren is Marty McIntosh. Hij heeft een stem die perfect geschikt is voor het zingen van country. En nog niet overtuigd? Nou, luister dan maar eens naar I'll Just Leave It All Alone.

En Love's Dawn Got Me is een van de songs die staan op het album Almost Famous van nieuwkomer Mario Floris, wat op 9 februari van dit jaar is uitgekomen.

Ja, en Johnny Gimble, de legendarische western swing fiddlespeler, is op 9 mei jongstleden op 88-jarige leeftijd overleden. En Gimble is het meest bekend van zijn werk met Bob Wills en zijn Texas Playboys, waar hij eind 40e jaren begon, tot hij in 1960 de muziekbusiness tijdelijk vaarwel zei. In 1969 begon hij weer bij Bob Wills en verder ook als sessiemuzikant te spelen voor artiesten als Chet Atkins en Merle Haggard. Hij werkte ook mee aan Marty Robbins nummer 1 hit I'll Go On Alone en toerde met Willie Nelson. In 1983 had hij een hit met het nummer One Fiddle, Two Fiddle. En in 1994 werd Johnny onderscheiden met de National Heritage Fellowship en kreeg hij een Grammy-nominatie voor zijn werk op Mark O'Connor's album Heroes. En nadat hij in 1999 een beroerte kreeg, bracht hij in 2010 het album Celebrating with Friends uit, een project met de samenwerking van onder andere Ray Benson, Vince Gill, Merle Haggard en Dale Watson. Hey, Mr. Cowboy komt van zijn album uit 1979, My Kind of Music.

En Bacco Barn Picking is een bluegrass album uit 1974 van Robbie Hoffman en zijn Bluegrass Cut-Ups. Wat is uitgebracht op MRC 2086. En Love Please Come Home is een van de songs.

En Make or Break is een liedje van singer-songwriter Hope Sonam. Het komt van het album Love, Lost and Found, wat op 17 oktober 2014 is uitgebracht. En de gelijknamige titelsong, Make or Break, in dit nummer wordt ze bijgestaan door Jeff Reed.

Ja, en we hebben vandaag ook nog muziek bij van Mike Paris. Why, Whiskey Why. Het is een liedje wat komt van zijn gelijknamige album uit 2006.

En als u zich afvraagt, waar is de country in our country music, is hier het antwoord. Natuurlijk, bij Country Staal, een wekelijks terugkerend programma bij dit station. En samengevat, hetgeen Marty McIntosh op Love You for the Weekend laat horen, kan iedere fan van goede, moderne country muziek alleen maar blij maken. Zowel muzikaal als vocaal, een schot in de roos. En hier kun je alleen maar hopen dat Marty nog heel lang met zijn muziek door zal gaan. Luister en geniet van Don't Count Me Out.

0: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

0: anything you ask me to.
1: And that's all that matters that I'll do.
0: Anything you ask me to.
2: Ja, een hele goede avond. We zitten weer even over de klok van 8. Het is zondagavond. Het weekend zijn we aan het afsluiten. En dat doen we gezamenlijk met Jukebox tot aan de klok van 11 uur. Heerlijke country nummers die voorbij komen. Welke u ook zelf kunt aanvragen. En natuurlijk hier en daar eens kijken of er wat te melden valt. Ik heb al een beetje voor zitten kijken, maar ik kon nog niet zoveel tegenkomen wat echt interessant is om te vertellen. Maar ik heb in ieder geval een aantal leuke nummers geselecteerd voor vanavond. En ik heb een viertal favoriete top 3's die gedurende het programma voorbij komen. En ik heb even na de klok van 9 even een telefonisch gesprek met een jonge dame. En wat zij gaat doen of wat zij te melden heeft, dat hoort u later. Zo rond de klok van 9:10, dan ga ik even contact opnemen. En wat dat allemaal inhoudt, dat ga ik u straks vertellen. En ja, dat komt ook gedurende het gesprek wel vanzelf naar voren. Ja, ik zou zeggen, mocht u wat willen horen, schroom dan niet om een verzoekje aan te vragen. En dan komt die uiteraard vanzelf voorbij. We begonnen met, even kijken, met Ray Dillon. Die had ik opgespoord. Samen met Bobby Angel. You Ask Me To. En ja, we gaan even terug naar een dame die ja, haar spoor in de country verdiend heeft. Veel luisteraars zijn enorm gek op haar. Ze luistert naar de naam Patsy Cline. Hier is True Love.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert. Goeie avond.
2: En dit is een de country song van de maand op Crossroads Country Radio.

Ja, de country song van de maand hier op Crossroads Country Radio. We hadden haar vorige week nog in de uitzending. Jeanette Beau Davis. Zoals de naam uitgesproken dient te worden. Mirror, Mirror on the Wall. Komt af van, nieuwe album. Is net uit. En draagt de titel Blue Day. Mocht u wat willen horen van dat hele nieuwe album, staat er in zijn geheel in onze playlist. Dus mocht u wat willen horen, dan kunt u natuurlijk altijd dat nummer aanvragen. Ja, ik had een verzoekje binnen. Ik zag een verzoekje binnenkomen van Jan Her. En die wilde graag Don Henley horen samen met Merle Haggard. Komt af van het laatste album van Don Henley. Cass County, we gaan draaien The Cost of Living.

Oh, mooie klanken van een dame die eigenlijk pas bekend werd toen zij er niet meer was. Eva Cassidy. Zij overleed aan die vreselijke ziekte, kanker. Ja, en deze draaiden we op verzoek. En die draaiden we speciaal voor René, die het ook heel moeilijk heeft met deze vreselijke ziekte en daar ook tegen vecht. Met al die onderzoeken in het ziekenhuis. En ja, wij wensen René natuurlijk heel veel sterkte. Met ja. En probeer hem toch hierdoor ook een beetje kracht te geven om, en moed te geven om door te gaan. Sterkte, René. De volgende die klaar heb staan is ook een verzoekje. En dat is voor Johans beste vriend Emiel. En we gaan luisteren naar Dick van Altena. Die gaat zingen over de muur van Berlijn. En dat is hilarisch bedoeld, zeg maar. Het lied gaat natuurlijk over de Betuwelijn die door het hele mooie Gelderland is gekomen.

heerlijke klanken van een even zo'n heerlijke band uit Sittard vandaan. Ja, daar komen ze vandaan, deze Piscintos Caliente. U hoorde Vulver. Ja, vanmiddag stond er ook een leuke band met een leuke zanger in Gouda. Als ik zo naar het filmpje kijk in het zonnetje te spelen, dus die bofte met het weer. Ik heb het over Johnny Bernhard Band. Die begeleidde Doc Atkins in de Country on the Porsche van The Chains of Key. Wordt altijd daar in Gouda Haastrecht gehouden bij Concordia. Dat was alweer voor de derde keer. En mijn gewaardeerde collega Hans Boelens die was daarbij aanwezig. En die maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om Doc eens aan te vragen hier in Jukebox met Lonesome. En hij schrijft erbij, dat heeft hij vandaag gezongen in Haastrecht. Het was de derde Music on the Porsche. Ja.

0: op verzoek van een luisteraar. Ik had er geloof ik maar één nummer van, of helemaal niets. En we danken aan onze DJ-assistent Henk. Hebben we de Greatest Hits album op de kop weten te tikken. Want had hem zelf ook niet. Maar in ieder geval zijn deze nummers erbij gekomen. Ik moet ze alleen nog even upgraden in de playlist. Maar dat gaat ook zeker en vast goed komen. Maar u hoort de klanken. Ja, we zijn er vroeger als anders. Omdat ik er vanavond vier heb. En aangezien ik nog geen koffie op heb, is voor mij natuurlijk een uitgelezen kans om even tijdens de favoriete country top 3 even een bakje koffie eronder te zetten. En naast die favoriete country top 3 is het ook nog eens een keer een dubbeldraai. Dus, wij zeggen...
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, een favoriete country top 3 van Els Houtzager. Die stuurde mij een mailtje en zij schreef erin van... potverdorie, dan... vorige week, ja. Mijn top 3 voor vanavond, de vorige keer was Jan me te vlug af, schrijft Els. En die Jan die is een boefje, maar misschien is het ook handig als jullie toch... Als jullie samen een favoriete top 3 gaan insturen... ook proberen een beetje af te stemmen met elkaar. Want ja, Kenny Rogers is volgens mij een hele grote favoriet van je. En die vinden we ook dan als derde en op de tweede plaats in de dubbeldraai. Maar Jan die heeft er ook nog een in zijn favoriete top 3. Dus. Maar goed, we gaan eens luisteren naar For the Good Times op de derde plaats. En op de tweede plaats... We all get to help each other. Dat zijn de twee nummers. En tevens de dubbeldraai van Kenny Rogers. Ja, en een all-time favorite op de eerste plaats. Te weten John Denver met Take Me Home. Country Roads. Ik wens u even een, wat zal het zijn? Een minuut of acht. Plezier met deze favoriete top 3 van Els Houtzager.

Moonlight is op zoek naar gedichten. Schrijf jij romantische gedichten en hou je van country ballads en country love songs? En vind je het ook nog eens leuk en in jouw romantische gedicht wordt voorgedragen? Stuur het dan op naar gedichten@crossroadscountryradio.nl en wellicht hoor jij dan jouw romantische gedicht terug in Moonlight. Moonlight is er iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur hier op Crossroads Country Radio.

Ja, mooie klanken uit de tijden van weleer, om het zomaar te zeggen. Ja, ik zit even te ah ja, ik wou zeggen, ja, het komt natuurlijk uit die film Grease, hè? 1978. Ja, de jongere luisteraars die hebben dat natuurlijk niet meegemaakt. Maar zeker wel een tip om dat toch eens te kijken. Want dat is best wel een leuke film. En origineel hebben we natuurlijk ook. Want hoe klonk dat destijds? Nou, dat klonk zo.

Ja, zo veroverde Olivia Newton-John de wereld met Grease en samen met John Travolta. Hopelessly Devoted to You. Daarvoor hoorde u natuurlijk de cover van Jill Johnson met hetzelfde natuurlijk. Hopelessly Devoted to You. Goed, we gaan verder met een man die buiten de rock and roll ook zijn spoor heeft verdiend in de country muziek. Ik heb het over Elvis Presley. Heeft hier het hele mooie Spanish Eyes klaarstaan.

Brenda Lynn Allen hoorde u met The Wayward Wind. En wat, ja, soms bestaat er geen toeval in het leven. Soms is het ook wel een, ik weet niet hoe ik het noemen moet, maar... Ik zou u vertellen dat dit nummer bij mij ook wel een speciaal plekje heeft. En ik heb het eigenlijk leren kennen door een man die de naam Neil Young draagt. En die zong het op een album wat ik tegenkwam in 1995. Een album Old Ways. Een album met allemaal country nummers. Hij zingt dit nummer overigens samen met Dolly Parton. Ik zal u ook van dit een klein stukje laten horen.

Ja, ik moet zeggen, ook een hele mooie versie. Misschien dat ik die volgende week dan wel eens even draai. Maar ik heb Neil Young er maar zelf even solo bijgepakt. Met dat hele mooie Harvest Moon.

0: Zo, ja, de klanken van Neil Young met The Harvest Moon. En ja, ik had u al begin van de uitzending verteld dat ik iemand zou gaan bellen. En ik ga hopen dat het gaat lukken, want normaal doe ik dat met de normale telefoon. En de jonge dame die ik aan de lijn heb, die heb ik al een keer eerder gebeld. Ik kreeg namelijk een tijdje geleden een mailtje. En daarin staat: geachte, ik ben Jamie Pattywell, een Goudse, 19-jarige country singer-songwriter. En ik ben druk bezig met het maken van mijn debuutalbum. Medio half mei tot eind juni ga ik een crowdfunding project starten voor het album dat vol gaat staan met authentieke pure country nummers die ik zelf gecomponeerd heb. Is er een mogelijkheid voor jullie om mij te helpen bij dit project en vooral echte country liefhebbers betrekken bij de crowdfunding, aangezien mijn muziek daar onder andere voor gemaakt wordt? Ik hoop dat jullie mij willen helpen om dichterbij dat mooie album te komen. Nou, en ik heb Jamie aan de lijn. Goedenavond, Jamie.
1: Goedenavond, André.
0: Ja, vertel eens. Een Goudse 19-jarige country singer-songwriter. Waar komt dat allemaal vandaan?
1: Ja, ja, dat komt eigenlijk van huis uit wel. Mijn vader die luisterde vaak naar country muziek. En is er een beetje met de poplepel ingegoten. En ja, toen ik zelf liedjes begon te schrijven en gitaar begon te spelen rond mijn 12-13e, toen kwam ik erachter dat country muziek wel heel goed bij mij paste. En daar ben ik in meegegroeid.
0: Oké, en je bent eigenlijk door je vader in contact gekomen met de country muziek?
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En als ik dan vraag wie dan of waar jij en of je vader naar luisterde, welke artiesten zijn dat dan?
1: Nou, mijn vader die luisterde vooral ook veel naar Alison Krauss, dus ja. daar luister ik ook voornamelijk naar nu. En ik ben zelf in contact gekomen met Dolly Parton en dus dat is eigenlijk wel een beetje vanuit mij. Hij vindt bijvoorbeeld ook Carrie Underwood weer heel erg goed, maar daar heb ik dan weer net even iets minder mee, omdat dat voor mij net iets te veel popmuziek is op dit moment. Dus ja, ik luister nu eigenlijk voornamelijk naar vrouwen en wat oudere country muziek.
0: Oké, en hoezo trekt die oudere country muziek jou zo aan dan?
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen met het maken van pop country. En dat kwam eigenlijk omdat ik niet heel veel beter wist. Ik werd voornamelijk ook door mijn leeftijd van 14 en 15 jaar ben ik in contact geraakt met artiesten zoals Taylor Swift en Hunter Hayes. En hoewel ik dat erg nog steeds wel goede artiesten vind, is het toch niet helemaal mijn smaak om dat zelf ook te maken. Maar ja, okay, ik wist niet beter. Dus vandaar dat ik zelf ook maar gewoon pop country muziek aan het maken was. Ja, toen kwam ik een paar maanden geleden iets van Dolly Parton tegen. Het nummer Code of Many Colors. En dat vond ik zo mooi. Dat het klopte helemaal, het nummer. En alle instrumenten klopten en het verhaal klopte. En ik dacht van, dit wil ik ook. Ik wil verhalen vertellen. En ja, toen ben ik eigenlijk begonnen, of in ieder geval het afmaken van het album dat ik volgend jaar wil uitbrengen.
0: Ja. En zijn dat dan covers of zijn dat ook eigen geschreven nummers?
1: Ja, dat zijn eigen geschreven nummers. Okay. Die heb ik zelf geschreven, zelf gecomponeerd. Ik kan het alleen niet in mijn eentje maken, helaas. Ja. Als ik het zou kunnen, als ik alle instrumenten zelf zou kunnen spelen, zou het ideaal zijn. Maar ja, ik heb een hele goede sessiemuzikant gevonden waarmee ik het album wil gaan opnemen. En ik zat er alleen een beetje mee dat het zijn natuurlijk, het is niet een goedkoop genre om te maken. En ja, de artiesten moeten gewoon betaald worden. Dus ja, het komt erop neer dat ik eigenlijk mijn muziek al moest gaan verkopen voordat het bestond. En dat voor heel veel mensen is dat nog nieuw. Maar voor een hoop mensen vinden het juist ook super dat zoiets gedaan kan worden.
0: Ja. Ja, dat is best spannend. Dus je hebt een beetje hulp nodig van country liefhebbers.
1: Ja, precies. Ja, een maand geleden ben ik een crowdfunding gestart.
0: Ja.
1: Dat houdt eigenlijk in dat mensen kunnen doneren en daar een tegenprestatie voor terug kunnen krijgen. Ik verkoop bijvoorbeeld mijn album, een gesigneerd album verkoop ik al. Ik verkoop het album via de e-mail.
0: Ja.
1: Je kan workshops van mij krijgen in songwriting. Ik doe huiskamerconcerten.
0: Zo.
1: En bij alles is een apart bedrag verbonden. Maar voor €20 heb je al een gesigneerd album. Dus ik, die is ook wel het meest verkocht. De officiële crowdfunding loopt nu nog een dag.
0: Oh.
1: Dus die, als ik nu kijk, duurt nu nog 26 uur.
0: Dus het is eigenlijk 5 voor 12.
1: Het wordt aftellen, ja. En het staat nu op 85%. Dus ik ben wel heel erg dichtbij.
0: Oké. Okay.
1: En mocht ik het nu niet halen binnen een dag, dan krijg ik, omdat ik wel over de 80% ben, krijg ik nog wel 5 dagen extra. Maar ik wil in principe natuurlijk liefst binnen deze 26 uur de 100% halen. Maar als er niet binnen die tijd gedoneerd kan worden, dan kan het daarna in de komende 5 dagen ook nog.
0: Oké. En hoe, als ik nou hier luisteraars heb die daarin geïnteresseerd zijn, wat moeten ze of wat kunnen ze dan doen om jou te helpen?
1: Kunnen ze naar de website gaan, dat is voordekunst.nl, voor de kunst. En daar kan je mijn project vinden onder Jamie Patuwau Country debuutalbum. Ja. En ik ben ook op social media, op Facebook en Instagram. En daar heb ik ook allemaal updates over het project, over de crowdfunding, over het album, over de muzikanten. Dus ik mijn hele country muziekcarrière staat ook online. Dus dat valt allemaal daar te vinden. En ook voor de kunst staat dus het project zelf, die dus bijna aan het aflopen is.
0: Oké. Nou, dan hoop ik dat... dat er luisteraars zijn die jou kunnen en willen helpen. En je hebt het over 85%. Hoe moet dat dan in euro's zien? Wat heb je dan nog nodig om aan die 100% te komen?
1: Ik wil zelf, voor het project is mijn budget, of in ieder geval is mijn berekening dat ik €3000 nodig heb.
0: Okay.
1: Maar omdat er ook nog belasting over gaat, vraag ik om 3200, omdat er ook naar de website geld gaat en het naar de belasting. En ik zit dus nu op 85% en dat is dus 2735.
0: Okay.
1: Dus ik heb al super veel donaties gehad en het album is zelfs al 44 keer gekocht. Dus dat is voornamelijk wat de meeste mensen willen. Maar die willen gewoon de muziek hebben natuurlijk. En dat vind ik ook eigenlijk het leukste, dat mensen gewoon doneren voor de muziek.
0: Okay.
1: Want dat is ook waar ik het voor doe. Ik word er zelf niet... ik word er zelf niet heel rijk van natuurlijk. Ik bedoel, al het geld gaat naar het album. Maar ik word er wel een album rijker van. En daar heb ik altijd werk over.
0: En de country lief hebben ze natuurlijk ook. Een nieuwe zangeres met een nieuw album. En eigen geschreven nummers. Dus ja.
1: Ja, precies. Ja, ik hoop zeker dat mensen en country liefhebbers gaan inzien dat ook mijn missie is. Ik bedoel, mijn missie is om de countrymuziek groter te krijgen in Nederland. En om te laten zien dat voor mensen van mijn leeftijd, ik ben zelf 19 jaar, dat ook gewoon heel erg tof en heel mooi kan zijn om naar dat soort muziek te luisteren. En niet alleen naar de muziek die je op elke andere radio hoort, maar dat er ook andere radiostations zijn, zoals deze, waar dus countrymuziek wordt gedraaid. En dat een prioriteit moet worden voor een hoop mensen. En ik hoop dat de liefhebbers van country, de liefhebbers van nu, dat zij mij daarin willen supporten om country groter te krijgen.
0: Ja, nou, ik vind een nobel plan. En dat is de drijfveer van dit radiostation ook. Om de countrymuziek in leven te houden. En een beetje de Nederlandse countrymuziek te promoten. Dus,
1: yes.
0: Maar goed, ik kan zeggen... ik hoop dat er luisteraars zijn die jou willen helpen. En ik wil je heel veel sterkte wensen. En ik kan ook de luisteraars vertellen, want dat hadden wij in een voorgesprekje afgesproken, dat ik je het laatste weekend van augustus op het Country and Western Festival Torren een plekje geef, dat je een demo kan gaan doen, dat mensen je ook kunnen zien en horen. Dus daar gaan we elkaar zeker ontmoeten. En ik zou zeggen, hou ons zeker op de hoogte hoe het project verder verloopt. En ik wens je heel veel succes vanaf deze kant.
1: Ja, heel erg bedankt. Heel erg bedankt dat ik even mijn zegje heb mogen doen.
0: Ja, is er nog iets dat ik misschien vergeten ben te vragen aan je? Of dat je nog iets kwijt wil aan de luisteraars?
1: Nee, ja, ik hoop echt dat ik iedereen inderdaad ook kan ontmoeten. En iedereen persoonlijk kan bedanken als er een donatie is gedaan. Ik ga sowieso de hele lijst afgaan van iedereen die gedoneerd heeft. Want ik kan dat helaas niet zien op het moment, pas als de crowdfunding afgelopen is. Maar ik zou het heel erg leuk vinden om iedereen natuurlijk dan ook te ontmoeten en ook te spreken over country muziek. Want dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om met iedereen te communiceren over alle soorten country muziek die er is. En hoe, als ik zie hoe enthousiast vaak mensen zijn, dat is echt dat is heel leuk om te zien. Dus dat wou ik ook nog even meegeven.
0: Ja, nou, dus daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Nou, wij zien elkaar in ieder geval op 27 augustus. En ik hoop tussendoor gewoon te horen, het zij via de mail of via Facebook, dat jouw crowdfunding gewoon geslaagd is.
1: Ja, dat hoop ik ook van harte. Ja.
0: Okay. Nou, dan,
1: super, dankjewel voor je belletje.
0: Geen dank en nogmaals heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dag.
0: Doei.

Ja, klanken van Dolly Parton, een artiest die een groot voorbeeld is voor Jamie Pattywell. Ja, The Coat of Many Colors. En ik hoop eigenlijk van ganse harte dat er luisteraars zijn die haar een hart onder de riem willen steken. En koop als zeg maar donatie het album, dan wordt ze en gedoneerd. En u heeft een leuk album wat er gaat komen. En ik zou zeggen, het is natuurlijk niet het einde van de wereld, om het zo maar te zeggen. Laten we de Mavericks er maar over laten zingen.

0: Ja, de Mavericks waiting for the world to end. Ik ben even naar die site toegegaan die Jamie Patti wel vertelde. www.voordekunst.nl. En dan even kijken, dan gaat u naar projecten toe. En daar vindt u ook een filmpje van Jamie.
1: My name is Jamie Patiwal and I'm a country artist. That's why I'm here, because of music. My heart beats for music. I love writing it, I love performing it.

0: So long story short, I need your help and support. I know that there are people out there that love country music as much as I do, if not more, so please listen up. You can already pre-order my album right now. All the information is down below, so if you're interested, please check it out. Hopefully I'll see you soon. I love you. Bye-bye. Mwah.
1: Ja, dat... En dat is allemaal reclame, dat krijg je op internet. Maar dat was in ieder geval het stukje over Jamie Pattywell. En ik zou zeggen, u kunt het nakijken op de site. En misschien kan ik u toch overhalen om die jonge dame daarin te steunen en te helpen.
2: En dan nu... De favoriete country top 3 van.
1: Ja, we gaan maar gauw de volgende favoriete country top 3 doen. En ik had u al verteld. In een tweestrijd met Els. Hadden we een drietal nummers inmiddels van Kenny Rogers. Nou, op de derde plaats van de favoriete top 3 van Jan Hecht staat de trio Sandra van Rijs met The Boxer. Natuurlijk nummer van. Ja, hoe heet die twee? Simon en Garfunkel. Ja, die hadden daar ook een hele grote hit mee. Kenny Rogers vinden we dan op de tweede plaats met Ruby, Don't Take Your Love to Town. En op de eerste plaats de Eagles met de Tequila Sunrise. En dan de live versie. Zoals gespeeld op het Hell Freeze Over concert. Ik wens je heel veel plezier met de favoriete top 3 van Jan Hecht.
3: Hi.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Thank you.
1: Jorgen, welkom, zullen we maar zeggen. Ja, dat was de favoriete top 3 van Jan Hecht. Trio, Sandra van Rijs met de Boxer. Kenny Rogers met Ruby, Don't Take Your Love to Town. En de Eagles met de Tequila Sunrise.
2: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, het wordt vanavond vrij snel frisser en de nacht verloopt vrij helder en de temperatuur daalt verder naar beneden naar 12 graden aan zee tot 9 graden in het binnenland. Later in de nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Morgenochtend breidt de bewolking vanuit het zuiden uit en kan soms wat lichte regen vallen. Richting de middag weet de zon vaker door te breken. In de middag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden, stapelwolken en lokaal een lichte bui. Er staat niet veel wind en de temperatuur stijgt naar 20 tot 22 graden. Prima weer, maar niet volop zomers. Dinsdag trekken overdag een paar buien van west naar oost. In de avond wordt het te droger en zien we vaker de zon. Op de meeste plaatsen wordt het niet warmer dan 18 tot 19 graden. Naast deze lagere temperaturen staat ook wat meer wind dan op maandag, waardoor de gevoelsmatige temperatuur een stuk kouder aanvoelt. De dagen daarna is het vaak droog, maar blijven enkele lokale buien aanwezig voor de afwisseling. Woensdag wordt het nog een graad of 19, maar daarna wordt het geleidelijk wat warmer, met op vrijdag en zaterdag in het zuidoosten temperaturen van 25 tot 26 graden. En vanaf zondag neemt de kans op meer regen toe. Dat is nou weer jammer.

Ja, klanken van een zangeres die mij totaal niet zeggen. Christy Bowerly, als ik haar naam goed uitspreek. Mama. Dat was wat zij vertolkte. En dit nummer vind ik terug in een verzoekje van Johan. Of ik deze voor Dennis wil draaien. Een hardwerkende man en een goede buurman zet hij erbij. Ja. Maar dan hebben we er nog één te gaan. Een verzoekje van de pen van Johan. En dat is natuurlijk voor zijn oogappel op dit moment. En dat is Dana. En hij zegt, zou je voor Dana met haar mooie groene ogen, die glimmen in de nacht, Rock Voice zijn willen draaien met With These Eyes. Dat is heel gevoelig hoor.

Met die ogen. Die ogen die lachen en stralen. En ja. Rock Voisin. Een ja. Canadese Americana zanger. Nog een verzoekje in de reguliere verzoeklijst staan. Verzoekje van Jan Heg. Die heeft Mico Marks opgezocht. Volgens mij heeft hij hem laatst in Moonlight voorbij horen komen. En dacht van, nou, die zou ik op mijn favoriete lijstje zetten. Ja, zeker een mooi nummer, Jan. Hier is Mama.

Hoi, ik ben Sandra van Rijs. En ook mijn verzoeknummers kunt u aanvragen bij Jukebox. Iedere zondagavond tussen 8 en 11 uur. En de presentatie is door André van Overhagen.

0: Lekker hoor. Klanken van Ray Dillon, Why Don't You Spend the Night? En daarvoor hadden we Mico Marks met de Oh Mama. En die draaide op verzoek van Jan Heg, ja. Ja, ik zie dat de tijd voorbij stuift en ik heb nog twee favoriete top drie's te gaan. En ja, ik kon ze omdraaien, maar aangezien ik beide aanvragers ken, en zelfs ook persoonlijk, weet ik dat de laatste top drie wat meer past later in de avond. En vandaar dat ik eerst die van Johan Heizelaar pak. Dus ja.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van.
0: Ja, dat had je al verraden, André. En bedankt. Van Johan Heizelaar. Een drietal nummers. Ik weet niet hoe hij ze heeft uitgekozen. Maar in ieder geval op de derde plaats vinden wij Elvis Presley met Summer Kisses, Winter Tears. Gevolgd door Ken Mellons. That you can't make my heart believe. En als derde nummer hoort u. En dat is Johan's nummer 1 in zijn favoriete top 3 vanavond. Een nummer van een zangeres die vorige week toeren was in een interview. Vanwege haar nieuwe album Blue Days. Ik heb het over Jeanette Bodewis. Maar het nummer wat Johan heeft uitgekozen draagt de titel Me and You Before Goodbye. En dat komt af van Henk en Patsy's Ghost. Album wat in 2013 uitkwam. Ik zeg veel plezier met deze favoriete top 3.

Ja, dat was de favoriete top 3 van Johan Heijzelaar met Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears en Ken Mellons, You Can't Make My Heart Believe. En zo net Janet Bo Davis met Me and You Before Goodbye. We blijven even in het Nederlandse, want we gaan even naar een formatie die... zal wel zeggen, een beetje geleid wordt door Ilse de Lange. Dan weet iedereen het inmiddels dat we het over de Common Linnets hebben. Van een tweede album draai ik het mooie In Your Eyes.

Nou, zo komen de Nederlandse countryartiesten ook wel weer even aan bod. De Wieners komen ook uit Nederland. Mooi album hebben ze uitgebracht enige tijd geleden, 2014. Burdock, maar allemaal nummers van de Everly Brothers. Ja, de Common Linus, die hadden we daarvoor. En Jeanette Bodewes. Oh, daar ga ik weer bijna de fout in. Die hadden we daar weer voor. En ik heb er nog één om het kwartet maar rond te maken. Want ik kreeg nog een verzoekje binnen van Jan Heg. Speciaal voor jou, André. En natuurlijk je assistent. Jouw zwarte viervoeter en krullenbol Vince. En ja, ik heb een toepasselijk nummer voor je uitgekozen. Want de show is Wonderful Tonight. Nou, dat is de stevigste titel van het nummer wat Savannah vertolkt. Een cover natuurlijk van Eric Clapton.

Na een enorme tegenslag het afgelopen jaar heeft de organisatie van Country en Western Festival Torren toch doen besluiten om voor de 11e keer het Country en Western Festival Torren te gaan organiseren. Deze zal plaatsvinden in het weekend van 26, 27 en 28 augustus 2016. De organisatie is er wederom in geslaagd om een leuk programma voor u samen te stellen, voor zowel de lijndansers als ook voor de muziekliefhebbers. Dit jaar treden voor u op de volgende artiesten. Op vrijdag 26 augustus zijn dit Marco Hemelrijk en de Hilly Billy Moonshiners. Op zaterdag 27 augustus zijn dit Gerard Bierman, Old Country Folks, TJ Andrews, Laura van den Elzen met de Deense country band Jambalaya en Dusty Owen. Op zondag 28 augustus wordt dit festival afgesloten door Lisa Clark, Indian Summer Country Band, Robbie Masters en Trent. Voor verdere informatie zoals entree, kampeer- en of overnachtingsmogelijkheden kunt u terecht op onze website www.countrywesternfestival.nl.

Ja, mooie klanken van de Two Tons of Steel. Doesn't heaven know. Ja. Als je het over de hemel hebt, dan heb je het ook over Joey Feek. Dat is de vrouwelijke deel van het duo Joey en Rory. Die een maand of twee geleden haar strijd tegen de vervelende ziekte kanker verloor en van ons weggenomen werd. Gelukkig laten ze nog heel veel mooie muziek na. Van het album His and Hers draai ik het hele mooie Waiting for Someone.

0: Ja, en misschien wacht ze wel op hem in de hemel, deze Joey Feek. Waiting for someone.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, u heeft er nog een van me te goed. En dat is de favoriete country top 3 van Hetty Boerstra uit Sneek. En die heeft een drietal nummers opgestuurd. Met op de derde plaats Daryl McKell. Samen met Johnny Paycheck. Pictures Can't Talk Back. En op de tweede plaats vinden we Billy Keeble. Met Your Memory Still Take Control. En op de eerste plaats van haar favoriete country top 3 vinden we Melba Montgomery met The Lonely Street. Ik wens u veel plezier met deze favoriete top 3.

Ja, mooie klanken van Melba Montgomery, Lonely Street. En daarvoor Billy Kiebel met Your Memory Still Takes Control. En Daryl McCall met Johnny Paycheck, Picture Can't Talk Back. En dat was de favoriete top 3 van Hattie Boestra uit Sneek. En ik moet even kijken, want ik had nog wat klaarstaan. Ja, ik had u vorige week iets van een nieuw album laten horen. Of tenminste een nieuw album. Hij staat nieuw in onze playlist, maar hij was al een jaartje oud. Een album van Doc Zegers samen met Jill Johnson. In Tandem heet dat album. En daarvan heb ik uitgekozen het nummer Here We Go Again. Nou, laten we dan maar weer gaan.

0: baby, you know I will.
1: Iedere donderdagavond van 8 tot 11 is het tijd voor romantiek op Crossroads Country Radio. Want dan presenteert André van Overhagen Moonlight. Een programma gevuld met country love songs en gedichten. Maar vraag ook jouw country love song aan in Moonlight. Donderdagavond van 8 tot 11 hier op Crossroads Country Radio.

Ja, dat was niet geheel de bedoeling, maar dat heb je als je ook ondertussen even wat andere dingen aan het doen bent. Ja. En je, dan heb je hem ook nog eens een keer op de automaat staan en dan speelt hij gewoon door. Maar ik heb nog wel een andere nummer voor u in petto. Eens even kijken of hier nog... Nee, daar staat niks meer. Draaide natuurlijk Anita Perras. Perras, ja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar... The Tip of My Fingers. Komt af van haar Greatest Hits album. Wat vandaag is toegevoegd aan de playlist van Crossroads Country Radio. En we wandelen langzamerhand naar het einde van dit programma. En we gaan er dan weer iets een klein beetje een up-tempootje ingooien. Met Adam Harvey en Becky Cole. Die hebben een versie van Jackson. MUZIEK

Oh, hij wilde al naar huis, ja. Dat klopt, hij wilde gewoon mee stoppen en dat gaan we ook doen, want het is de mooiste tijd. En morgen weer vroeg op en normaal doe ik altijd in het laatste uurtje de favoriete top 3's achter elkaar draaien. In de tussentijd laat ik Vinci even uit, maar ja, ze zijn nu verschoven over het programma heen. Dus dat betekent dat ik nog even een rondje moet maken buiten. En de opnames natuurlijk op moet sturen. Dus mooie tijd om de lampjes, de lichtjes en alles wat erbij hoort even uit te gaan doen. En ik ga u bedanken voor het luisteren van vanavond. Natuurlijk ben ik de aanstaande donderdag weer met een nieuwe Moonlight. Voor de mensen van de Free Radio Sounds, die de programma's in herhalingen horen. Daar ben ik natuurlijk op vrijdagavond weer te horen met de laatste Moonlight tussen 8 en 11 uur. En ik zou u een hele fijne week willen wensen en voor zometeen welterusten. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik zeg dag en God bless you. Dag hoor.

0: know you're mine.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.